0: bedrijf van hout. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Start de motor! De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Cybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App

Radio Seabreeze 1098 of 1395 AM.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangiften uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een

0: je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Start de motor! De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
6: Go, go!
7: This is Radio Seabreeze, now broadcasting on 1395 and 1098 AM, 24 hours a day.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Buiten wordt het langzaam kouder.

0: HS20.nl.
1: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je

0: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
1: Luister jij ook mee?

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp Opheusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt die maatregelen noodzakelijk kwaad. Vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Start de motor! De boerderij wacht!
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Classic Hits met Rob Zwart. Elke zaterdagavond van 7 tot 8 op Radio Seabreeze.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Radio Seabreeze. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jetten is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp Opheusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt die maatregelen noodzakelijk kwaad. Vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Lembuk, absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
8: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt ICE van wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens de harde aanpak van migranten onder president Trump. Amnesty sprak ruim 150 getuigen en noemt de gewapende en gemaskerde agenten een gevaar. In Texas is onlangs nog een Venezolaanse migrant neergeschoten door een ICE-agent. En van Amnesty moet het hele Amerikaanse immigratiesysteem op de schop. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. En de politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp Opheusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Martin.
7: Hallo Martin.
6: Hallo.
8: Hallo. Zeg een mannetje van...

Irene Cara met Fame uit 83. Deze in 2022 op haar 63ste overleden zangeres had een Puerto Ricaanse vader en een Cubaanse moeder. En kwam ter wereld in de Bronx in New York. Martin's Music Show. Vrijdag, goedemorgen.

scheep. Een donderslag. Pa, hete tranen.

jou scheet. In donderslag. De spaas toch niet op voor je oude dag. Maak van uw scheet. In donderslag. Maak van jou scheet. In donderslag.

CD. De Breedbeckkikkers kregen van ons, oftewel Herman Brood. Maak van uw scheet een donderslag uit 1979. Stevie Wonder hadden we daarna. Superstition uit 1973. En de laatste was van The Sweet. Een waarheid als een koe. Love is like Oxygen was een hit in 1978. Dit is Sirius 215 meter middengolf. En hier klinkt elke dag anders.

We staan aan het begin van een dag vol gouden ouwe bij CB's. De Beatles draaiden wij 1965, I Should Have Known Better. Brenda Lee daarna uit 1960, Sweet Nothings. En de laatste was van Tommy James en de Shondells uit 1969. Crimson & Clover, de muziek van je leven. Bijna 7:30 AM op 1395.

Moonlight en Muzak uit 1980. Dat is die supermarktmuziek, weet je wel. De Bengals hadden we daarvoor. Hazy Shade of Winter uit 1988. Origineel van Simon & Garfunkel. En de eerste was niet zo nette. Frankie Goes to Hollywood met Relax uit 1984. Opnieuw klinken de klassiekers uit je speakers.

0: feel good.
1: Nou, volgens mij ben je hier dan beter af. Toch? James Brown was dat, Living in America uit 1986. Georgie Fame daarvoor met Sitting in the Park uit 1967. En de eerste van de laatste drie was van Mutt, Dynamite uit 1974. ICT heb ik nog voor je met Lassia T, Tantara uit 1997. Dat laat je verleiden, betekent dat. En Tower is de laatste in deze show. See you tonight uit 1982. Veel plezier met de collega's, een fijne dag. En dank voor de conditie.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het vullen van de gasopslagen tijdens de zomermaanden kost ruim 1 miljard euro en het kabinet wil van die hoge kosten af, meldt de NOS. Die kosten komen door de hoge gasprijs en de verplichte vulgraad van 64%. Eerder was die zelfs 80%. Nederland wil eigenlijk dat die Europese verplichting verdwijnt en de verantwoordelijkheid voor opslag bij de energiebedrijven leggen. De overheid zou dan alleen nog voor een strategische noodvoorraad zorgen. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Nederlanders gaven maar bijna 1% meer uit. In totaal besteden zij in 2025 ruim 70 miljard euro en buitenlanders ruim 41 miljard. De toegevoegde waarde van het toerisme aan de economie steeg met bijna 4% opnieuw sneller dan die van de totale economie. En dat is al jaren zo als we de coronatijd niet meetellen. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt ICE van wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens de harde aanpak van migranten onder president Trump. Amnesty sprak ruim 150 getuigen en noemt de gewapende en gemaskerde agenten een gevaar. In Texas is onlangs een Venezolaanse migrant neergeschoten door een ICE-agent. En premier Jette heeft bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi gehouden voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: En dan nu eruit. Vandaag met Marcel Joustra.

voor de morgenster. 20:09 de uitslag en 8:30 gaan we terug naar tijd. Want wat gebeurde er op deze datum allemaal in het nieuws? En uiteraard lekkere muziek. Jij de broodjes en wij de muziek. Laten we lekker beginnen met The Headboys. The Shape of Things to Come.

zoals altijd veel muziek uit de jaren 80, 70, maar ook 60. Want het vind je van het nummer van Bojura met de letter. Was er daar ook aanwijzingen hebben gestaan? Vast wel. Na het lekkere nummer van Bojura ga je de aanwijzingen krijgen voor de morgenster. Want wie zoeken we vandaag?

Zulke lekkere muziek, hè, van Bojura. Wat was trouwens ook een prachtige zangeres. Ja, daar hoed ik ook wel van. De Ladder, en daarmee zitten we op 20 over 8. En dan krijg je weer die aanwijzingen voor de Morgensterren. We zijn vandaag op zoek naar een Nederlandse zanger die veel samenwerkte met een vaste tekstschrijver. Iets met neigen, zo niet te zeggen. En brak in de jaren 60 door met poëtische verhaande liedjes. En verder, ja, zijn liedjes waren nogal wat maatschappijkritisch. En zijn teksten, en daar werd dan weer een belangrijk gezicht over de Nederlandse protestmuziek. Laatste aanwijzing, had een langere carrière, kreeg meerdere prijzen voor zijn oeuvre en werd vaak gezien als een van de grondleggers van de Nederlandstalige popmuziek. Wie zoeken we?

vandaag in het programma veel Nederlandstalige, Engelstalige, Franstalige, ook nog Duitsstalige muziek. Zoals het nummer van Freddy Breck met Die Zonne geht auf. Na het nummer van The Four Tops, dan gaan we eens even kijken naar het nieuws, het oude nieuws van vandaag. Want wat gebeurde er allemaal op deze datum in het verleden? Eerst Walk Away.

En met de Four Tops lopen we tegen 8:30 aan. Dus we gaan eens eventjes kijken naar het oude nieuws op deze dag. En ik heb een mededeling, het hekje is weer terug. Dus we gaan het zo meteen meemaken. Ja, dat zeg ik. 25 september, we kijken in 1925, staat officieel bekend als de World Dream Day. Een dag die in het teken staat van het najagen en het realiseren van de dromen. Daarnaast vieren we in Nederland op deze datum de zogenaamde Nationale Vitaliteitsdag. Even kijken. Nou, dan gaan we het jongste Formule 1 wereldkampioenschap in 2005. Op deze dag pakte Fernando Alonso zijn eerste wereldtitel in de F1 op de Grand Prix van Brazilië. Grootste gevangenisuitbraak in de Britse historie in 1983 op de 25 september. Hierbij ontsnapte maar liefst 38 IRA-leden uit de zwaar beveiligde meesgevangenis in Noord-Ierland. Nou, de laatste nog maar eventjes een verrassing op Old Trafford. FC Twente bezorgt namelijk in 2024 op de 25 september in de UEFA Europa League voor een stundag door op bezoek te gaan bij het grote Manchester United. En ook nog eens een keer een krap 1-1 gelijkspel uit het vuur te slepen. Dat is dan wel weer nieuws. Jongens. Nou.

van mijn favoriete groepjes van vroeger. De Dire Straits met Walk of Life. Je hoort vaker de Dire Straits in mijn programma. Geldt trouwens wel voor onder andere ook Supertramp. Dat is ook een favorietje van mij. Na het lekkere nummertje van Sandra Kim. Dat Vlaamse, moet ik zeggen, dat Wallonische zangeresje met J'aime la vie. Dan gaan we de uitslag horen van de morgenster. Want welke Nederlandse artiest zoeken we ook weer? Nog 3 minuutjes.

niet meezingen, maar het is een andere kiem met leuke Wallonische meisje. Ik word er nog altijd vrolijk van. Tijd voor de uitslag van de morgenster. Welke Nederlandse zanger zochten wij? Inderdaad, vandaag was het Boudewijn de Groot. En voor de mensen die het goed hadden, een ruim applaus voor jezelf. En dat is zeker wel verdiend. En het nummertje wat er vandaag bijdraaien is onder ons. Houd zachtjes, we houden het lekker bij onszelf. Boudewijn de Groot, morgenster van vandaag.

Gerardje. De goede oude tijd. Ik moet altijd lachen als ik een clipje weer zie op televisie waarin hij zegt, ja, dat was juist de goede tijd. Omdat in die tijd geen, nou ja, bepaalde bevolkingsgroep aanwezig was in ons land. Kon niet, hè. Kon niet. Hij zei het gewoon, ja. Hij zei wat wij niet kunnen zeggen. Nou ja, allah.

oud jongen hoor, die Herman's Hermans met zijn dandy. Inderdaad, je hoort het hier bij Teruit Marcia Joustra. En ik zit op die stoel waar al die andere jocks van de week al hebben gezeten. Lekker warm, lekker zacht, lekker stinken. Ik weet niet wat die mannen over die stoel hebben. Volgens mij geil is dat. En ik vind dat niks. Bijna weekend mensen, bijna weekend. Wat is dan lekker om met zo'n plaat als een Smits het weekend in te gaan. Big Mouth!

Nou, ik niet hoor. Niet een afvalmoed en ook niet een afvalway. Helemaal niks. Elibert niks en lekker in een bakje koffie. We gaan dadelijk naar hem luisteren. Wat mij betreft tot zondagmiddag 4 uur. Dag, dag. Hoi, hoi.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Overdag wordt er op snelwegen net iets harder gereden dan 100 en na 7 uur gaat het nog altijd richting de 120. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Bijna 1 op de 3 automobilisten gebruikt die app. Sinds begin dit jaar werd benzine bijna 25% duurder en diesel 45%. Er wordt wel zo'n 10 liter per maand minder getankt en er worden minder korte stukken gereden. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Gemiddeld gaat het zo'n 3.500 euro kosten. Volgens rijschoolhouders moeten zelfs opa's en oma's bijspringen om dat nog te kunnen betalen. De kosten zouden omlaag kunnen door te lessen in elektrische auto's. Dat is dan wel altijd een automaat en als je daar een examen doet, mag je niet in een handgeschakelde auto rijden. Het vullen van de gasopslagen tijdens de zomermaanden kost ruim 1 miljard euro en het kabinet wil van die hoge kosten af, meldt de NOS. Die kosten komen door de hoge gasprijs en de verplichte vulgraad van 64%. Eerder was die zelfs 80%. Nederland wil eigenlijk dat die Europese verplichting verdwijnt en de verantwoordelijkheid voor opslag bij de energiebedrijven leggen. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Nederlanders gaven maar bijna 1% meer uit. In totaal besteden zij in 2025 ruim 70 miljard euro en buitenlanders ruim 41 miljard. De toegevoegde waarde van het toerisme aan de economie steeg met bijna 4% opnieuw sneller dan die van de totale economie. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: 5, 4... 3, 2, 1.
10: Tot 10 uur. Maatwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
11: The greatest music ever made. Classic hits.
12: Seabreeze. Seabreeze AM.

Ja, we hebben weer wat anders. Dan The Dirty Old Man. The Three Degrees. En Giving Up, Giving In. Het begin van maand werd kindermuziek op deze vrijdag. Tot 10 uur ben ik weer bij je met een reis door al die mooie muziekjes. En ja, we kwamen eruit vanochtend met Marcel Jouwstra. En ik ga door, de Star and Vogel Band. En dan weet je het, Afternoon Delight.

dag. Country van Alabama. The jukebox in my mind. Nou, soms lijkt het er bij mij ook wel eens een beetje op, moet ik zeggen. We gaan naar 1970. Elsje de Wijn. Ja, ze overleed 5 januari 2026. Maar dat nummer van Karel, dat zit er natuurlijk nog steeds in.

Elsje de Wijn, ja, Karel uit 1970. En we gaan naar 1977. Misschien ken je dat nog, Saturday Night Fever met John Travolta. Nou, de Bee Gees, Night Fever. MUZIEK

het nummer van Fleetwood Mac uit 1978. Don't Stop. Nou, dat zijn we ook zeker niet van plan. En we gaan naar Alessie Brothers. Ja, ik kwam het nummer tegen en ik dacht, ik ga het gewoon draaien ook. All for a reason, want ik hoop dat je het leuk vindt.

1977 kwam het uit Hole for a Reason van The Alessi Brothers. En we gaan naar Frankrijk, want Frans hoort thuis bij Maatwerk in de Muziek. En ik zocht Marie Laforêt, Yvan Boris Imbert.

I don't believe him anymore. Natuurlijk, de Britse zanger Roger Whittaker. In 1970 kwam dit uit. En we gaan naar 1989. Misschien ken je Cher nog. Ze had een lange tijd afwezigheid. En in 89 kwam ze terug. Een comeback, kun je wel zeggen. Met dit nummer, If I Could Turn Back Time.

Maar dat was een geweldige comeback in 1989. If I Could Turn Back Time. For Sharon natuurlijk. En we gaan terug naar 1972. De Schotse folkrockband Steeler's Wheel. Ja, dan weet je het bijna wel. Late Again.

Dus

Ik ken haar natuurlijk allemaal. Uit 1975, Kamal and the Elephant Song. En we gaan naar 1970, Utrecht. Ja, een Utrechtse band uit 1969 die in 70 een single uitbracht. Please sing a song for us. The Continental Uptight Band.

blijft een leuk nummer, ja. Ik weet niet eigenlijk waarom, maar ik vind het een leuk nummer altijd al gevonden. Zelfs toen het uitkwam in 1970. En ik heb het altijd onthouden. En het zit bij mij in de platenkast. Ja, we gaan naar Nederlandstalig. Connie van der Bos, hier is Liefste.

Mitchell. Uit 1971, deze versie van Houston, Both Sides Now. En we gaan naar George Blaker. Ik vind het wel aardig. Little Park Mile. Ga je mee?

George Baker en Fly Away Little Paraguayo. Ja, en ik moest even lachen tussendoor. Want ik ging met mijn muis op mijn beeldscherm overheen. En dan gebeurden ineens hele vreemde dingen waarvan ik dacht, hoe kan dat nou? Maar goed, soms gebeurt dat wel. Ik kijk op de klok. Het betekent dat we toe zijn aan het laatste nummer bij Maatwerk in de Muziek. We gaan lekker weekend vieren. Althans, ik ga het doen. Ik hoop jullie ook. Radio Siberisch niet, want we zijn er 7 dagen in de week. Hele dagen. En dat betekent straks natuurlijk koffie compleet met Tom Polderman, die er trouwens 7 dagen in de week is. En al die andere programma's, kijk maar eens op de website. En ach, misschien heb je de app ook wel inmiddels. En kun je daarop kijken. En heb je Radio Siberisch altijd bij de hand. Ik wens je een heel goed weekend. En wie weet, tot maandag natuurlijk. De laatste plaat. Boy de Bobo's. Basta, basta.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. Rondhangende jongeren wordt het vaakst genoemd, maar ook overlast door buurtbewoners. In steden zorgen jongeren 4 keer vaker voor problemen dan daarbuiten. En er wordt steeds vaker verward gedrag gemeld, vorig jaar bijna 170.000 keer. Vannacht zijn in Roemenië opnieuw 2 F-16 gevechtsvliegtuigen in actie gekomen om een vliegend object te onderzoeken vlakbij de grens met Oekraïne. Dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie op X. Of het net als gisteren weer om een drone ging, is niet bevestigd. Er is deze keer geen schending van het Roemeense luchtruim vastgesteld. Gisteren kwam er een drone het noordelijk deel van het Roemeense luchtruim binnen. Die stortte daar later neer. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Overdag wordt er op snelwegen net iets harder gereden dan 100 en na 7 uur gaat het nog altijd richting de 120. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Bijna 1 op de 3 automobilisten gebruikt die app. Er wordt wel zo'n 10 liter per maand minder getankt en er worden minder korte stukken gereden. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Gemiddeld gaat het zo'n 3.500 euro kosten. Volgens rijschoolhouders moeten zelfs opa's en oma's bijspringen om dat nog te kunnen betalen. De kosten zouden omlaag kunnen door te lessen in elektrische auto's. Dat is dan wel altijd een automaat en als je daar een examen doet, mag je niet in een handgeschakelde auto rijden. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
5: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
6: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Stel dat je Belgische heren waren dit met Wattles Collection en Got To Be Something New uit 1970 om precies te zijn.
1: Dit is Tom Polderman met koffie.

Hoe kan het ook anders uit Frankrijk vandaan? En ik heb het over de Poppies en Non-Non, Rignan Sanchez. Wat een heerlijke plaat. Dat is ook alweer jaren geleden. Ik heb nog veel meer leuke dingen vandaag bij deze vrijdagmorgen, luister vrienden. Want ik ga nu bijvoorbeeld even meenemen naar de buurt van Etten-Leur, als ik me niet vergis. Daar komt Jan Zuidhof vandaan. En hij is blij dat hij even bij je is.

Beren gezellig hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja, een plaatje van Jan Zuidhof. Gedraaid hier in het programma Koffie Compleet op Radio Cybrees. Is gezellig, ik dacht het wel. Hey, lieve luistervrienden, kent u er nog? Ja, Annie Schilder, een fantastische zangeres was het altijd. Vroeger van BZN, later is ze nog een tijdje bezig geweest samen met Jan Keizer. Met allerlei leuke liedjes, maar oh, ze heeft tussendoor ook nog heel veel andere leuke dingen gedaan hoor. Where would I be with you, without you? Ja,

Without You, een plaatje van Annie Schilder. En ja, we kenden haar allemaal als vroegere zangeres van BZN. En wat deed ze het altijd leuk, hè? Ja, en ja, we draaien er hier nog altijd door op Radio Cyberis. Tijd voor een instrumentaaltje van Leo van Reven. Speciaal voor alle truckchauffeurs onder u. Ja, zeker.

0: geven. Ja, en ik kreeg een beetje hulp van Wim Pols. En ja, dat mag u ook best weten. Vroeger radiomaker bij de EO. En ja, later is hij nog allerlei andere dingen gaan doen. Maar in ieder geval, wat hij wel heel veel doet, dat is nog altijd optreden. Hoewel dat binnenkort ook afgelopen is. Want Wim heeft gezegd van ja, ik ben een dagje ouder. Ik denk dat het hoog tijd is dat ik daarmee ga stoppen.
1: Er is niemand

0: samen met Maurice Monet. Wat een heerlijke plaat is dit.
1: C'est une histoire qui a pour lieu Paris le bel an de Dieu 1482.

0: deze goede man. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond hem lekker klinken. Ja toch, het is weer wat anders. Hè? Je luistert naar Radio Seabreeze, Europe's number one radio. Maar dat wist je al lang, het is tijd voor ja, Natasha Wright.
1: Yesterday, yesterday.
0: Dat klinkt wel leuk, hè? Het is tijd voor Natasha.

ze was uit het altaar gegaan en ze zegt, I do, I do, I do. Ja, zeker weten, Natasha Wright met Crazy Love. Ja, het is vrijdag en dat houdt in dat het visdag is. Vrijdag, de nationale visdag, hier op uw favoriete radiozender, Radio Cyber, die is 1395 en 1098 AM. Het is tijd weer voor een truckersplaat, hoor. Dan heb ik het over een plaatje van Chuck Memphis, Moving On. Goeiemorgen.

0: lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Cibris koffiemok.
1: Koffie Compleet.
0: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Cibris koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
2: Goedemorgen.
3: Vandaag met Tom Poldermans.

0: Beste Nick en beste Simon, Rosanne. Wat een leuke plaat was dat uit het grijze wijze verleden alweer. 2008 hebben ze het nummer opgenomen. Ja, ze zijn niet meer samen, maar ja, daar doe je helemaal niks aan.
1: Koffie compleet met Tom Polderman. Koffie compleet met Tom Polderman. Koffie compleet met Tom Polderman. Radio Seabreeze met Tom Polderman.
0: Ja, we gaan dus een keer wat geks doen, luister vrienden. We gaan een beetje op de klassieke tour met Henk Poort. Where I want to be. Waar ik graag zou willen zijn. Oh, ja, wel mooi hoor.

Ooit was hij een spook van de opera, luister vrienden, samen met Ben Kramer en ja, om en om deze het eigenlijk. De ene keer was Henk Poort het en de andere keer was Ben Kramer het. Ja, het is wat allemaal. Where I Want To Be, een fantastisch mooi nummer van deze man, Henk Poort. En wat deed hij het goed, hè? Laten we eerlijk zijn. Koffie.

0: Hé, hey, we gaan het spelletje doen, luister vrienden. Ja, het spelletje Vang de Ster. Oftewel, Catch a Falling Star. Hier is Perry Como.
1: Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. Catch a falling star.

Ver en stop hem in je portemonnee. Ja, dat kan allemaal. Een leuk spelletje was dit van Perry Como. En dat is toch leuk om te horen allemaal. Hè? Radio Cibre is Europe's nummer 1.

weer een leuke plaat van Herman van Veen. Dat is ook alweer jaren geleden. Luister vrienden, dat deze goede man leuke muziek gemaakt heeft. Ja, hij treedt volgens mij nog wel altijd op hoor, Herman van Veen. Ja, zeker. En het is gewoon hartstikke leuk om naar te luisteren. En hij was wel apart. En toen was de bedoeling dat er een jingle kwam. Een jingle die zegt van, hey Polderman, ik vind je een aardige jongen, maar dat gaan we niet doen. Nou, dan deze plaat maar.

Lekker oud en vertrouwd op Radio Siemens. Europe's number one. Dansen vieze van Grete en Jorgen in Man. Ja, oh, wat een leuke plaat was dat toch, hè? Ja, zeker weten. Dit is ook mooi trouwens, van Ben en zijn dochter Ben Kramer en zijn dochter Shanna Kramer.

Mijn eindeloze liefde, jawel, Ben Kramer. En zijn dochter Shanna Kramer. Ja, geweldig, hè. Wat een fantastische mooie plaat was dat. En dat allemaal hier gedraaid in uw eigen koffiecompleet op Radio Seabreeze. Nou, wat wil je nog meer?

Ja, het programma Koffie Compleet, dat schiet op, hè. Ja, het gaat voorbij als een enorme snelle straaljager. Oké, het sprint er weer op voor vandaag. En morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering en dat wordt ook weer leuk. Oké, het is tijd voor een lekkere plaat uit een mooi land. En dan heb ik het over een plaatje van Quattroventos. Ja, Quattroventos. Wat mij betreft, tot morgen. Lieve luistervrienden. Dag!

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur. Dit is Rob Klabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. In extreme gevallen kan aan bezoekers een ziekenhuisverbod worden opgelegd. Vorig jaar gebeurde dat minstens 281 keer en dit jaar staat de teller nu al op 205. Het gaat om schelden, slaan, schoppen, spugen en zelfs doodsbedreigingen. Ziekenhuizen vrezen voor een oplopend personeelstekort door medewerkers die hierom stoppen. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Dat is 1,5 cent meer dan gisteren en bijna een halve euro meer dan voor de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Door de blokkade van de Straat van Hormuz liggen honderden olietankers stil en stijgt de olieprijs wereldwijd. In Duitsland gaan de prijzen juist 17 cent omlaag door een extra korting. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. Rondhangende jongeren wordt het vaakst genoemd, maar ook overlast door buurtbewoners. En er wordt steeds vaker verward gedrag gemeld, vorig jaar bijna 170.000 keer. En Zweedse en Finse straaljagers zijn gisteren uitgerukt om Russische vliegtuigen te onderscheppen, dat meldt de Finse luchtmacht. De toestellen vlogen boven internationale wateren in de Finse Golf. Het ging om meerdere gevechtsvliegtuigen en een transportvliegtuig waarvan foto's zijn gedeeld op X. Recent waarschuwde de Deense inlichtingendienst voor een steeds grotere kans op een beperkte Russische aanval op een NAVO-land. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Hallo, daar zijn we weer.
9: Hoe je hier, ja, hier.
10: Oh, mijn schaaf, te gek, echt wel heftig hoor.
11: Landgenoten.
12: Het is al een kloppen.
11: gezellige stemmetje even overnieuw.
12: Binnen zonder kloppen.
13: Beetje vreemd, maar
12: wel lekker. Waar is iedereen dan? Hallo?
14: Dit is Binnen zonder kloppen met Liebe Christ.
15: Goedemorgen.
16: Goedemorgen.

Bij Binnen Zonder Kloppen, het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Met dank aan de collega's die vanmorgen al om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze dag zit ook weer stamvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je zoals gewoonlijk van alles verwachten. Ruim 3 handenvol alleraardigste internationale deuntjes uit de vorige eeuw. Ook dit uur zijn we weer lekker internationaal. Met de Golden Earrings, de Fine Young Cannibals, de Turtles, Albert Hammond, Alan Price, Creedence Clearwater Revival, de Bee Gees, Le Baroque, Keith West, La Compagnie Creole, Ramses Shaffi, Rex Gildo, de Kazanets Cat Singing Orchestral Circus, Babu Sylvester en we begonnen de show met reggae-zanger John Kenneth Holt en Stick By Me uit 1971. Hij kwam van Jamaica, maakte eerst deel uit van trio The Paragons en overleed in 2014 in St. John's Wood in Engeland. Hij maakte zo'n 60 albums en bijna net zoveel singles. In Nederland kreeg hij nooit echt voet aan de grond. In Engeland kwam het tot nummer 6 met mijn favoriete plaatje, de reggae-versie van Help Me Make It Through the Night. Zijn song Man Next Door werd door vele artiesten als onder andere Horace Andy, Dennis Brown en UB40 gecoverd. De tweede in de playlist van vandaag is van de Golden Earrings, met een S dus uit de 60's. Hun 10e single, Together We Live, Together We Love, was goed voor een 6e plaats in 1967.

zijn John Cannibals en Suspicious Minds. En de Cousinets Cat Singing Orchestral Circus. En het Beatle nummer We Can Work It Out. De Bubblegum Supergroup nam het nummer op in de Carnegie Hall op 7 juni 1968. We can work

De Europaradeplaat is van Ludwig Franz Heidtreiter. Beter bekend als Rex Gildo uit München. De Duitse acteur en slagerzanger stierf op 28 oktober 1999 na een zelfmoordpoging uit een raam. Rex is 60 geworden en kon ouder worden niet verwerken. Hij verkocht tussen 1966 en 1999 ruim 39 miljoen LP's, CD's en singles. Jappa!

In het tweede setje van drie non-stop hits komen de geridderde Albert Hammond langs met New York City, Here I Come, The CCR en My Baby Left Me. Dat je trouwens niet zo vaak hoort, het staat wel op het album Cosmos Factory. En nu is de Britse Keith Hopkins, beter bekend als Keith West. An excerpt from a teenage opera.

0: Het is weer een gemêleerd gezelschap vandaag. Zometeen Amola van de Frans-Guyaanse band La Compagnie Creole. Voorafgegaan door de Amerikaanse Turtles uit L.A. En hun nummer 1 hit Happy Together uit 67.
1: Amen.

journalist Rutger Kastricum wordt vandaag 47 jaar. Zangeres Melanie Brown viert haar 51ste. Melissa Etheridge wordt 65. Willem Holleder is nu 68. Latoya Jackson is ook alweer 70 jaar. Frances Rossi van Status Quo wordt 76. Zelf vier ik vandaag mijn 72ste. En het is de geboortedag van komiek Bob Hope, John F. Kennedy en Procol Harum zanger Gary Brooker.

Voor het derde triootje hebben we ruimte gereserveerd voor de Barnse Le Baroque en I Know. Alan Price, de voormalige toetsenist van The Animals, met Hi Lili, Hi Lo. En dan is daar nog Ramses Shaffi en Hoog Sammy, Kijk Omhoog, die de tweede plaats haalde in de top 40 van 1966. Sammy loopt niet zo geboren.

0: waar. Rare verhalen die je niet gelooft, maar echt waar zijn.
1: Een reddingsvest van de gezonken Titanic is geveild voor bijna 770.000 euro. Laura Mabel Francatelli, een passagier uit de eerste klas, droeg het ruim 100 jaar geleden terwijl ze een reddingsboot betrad om de gedoemde oceaanstomer net op tijd te verlaten. Francatelli was een van de ruim 700 mensen die de wereldberoemde scheepsramp in april 1912 uiteindelijk wist te overleven. Volgens het Britse veilingshuis Henry Aldrich & Son gaat het om het enige reddingsvest van een Titanic-overlevende dat ooit op een veiling is aangeboden. Nieuwe autonome functies in de auto's van Tesla zijn door de RDW goedgekeurd voor de Nederlandse weg. Tesla-rijders mogen voortaan de openbare weg op zonder handen aan het stuur. Nederland is het eerste Europese land dat dat toestaat. En dat noemen experts een spannende stap. Het gaat om een modus waarin een Tesla-auto zelf gas geeft, remt en stuurt in allerlei verschillende omstandigheden. De Canadese basketballer Olivier Rioux verpulvert het lengterecord met een duizelingwekkende 2,36 meter. Hij speelt, hoe kan het ook anders, collegebasketbal voor de Florida Gators in de Southeastern Conference. Ruim voor hij ook maar in een wedstrijd speelde, werd hij al erkend door het Guinness Book of Records als de langste tiener ter wereld. Een 15-jarige tiener uit Mainz-Kastel in Duitsland is opgepakt na een joyride met een lijnbus. De jongen bracht zijn 14-jarige vriendin met de bus naar school, vele tientallen kilometers verderop. De diefstal werd pas rond het middaguur bij de politie gemeld, omdat het busbedrijf ervan uit was gegaan dat een eigen chauffeur het verkeerde voertuig had meegenomen. De jongen was de bus ingekomen met een loper. De Brabantse politie heeft in Vught een fatbiker betrapt die de gashendel wel bijzonder ver open kon zetten. Op de A2 ter hoogte van Vught bleek de snelheid van de elektrische fiets met trapondersteuning tot wel 70 kilometer op kon lopen. De fiets is in beslag genomen en de bestuurder is bekeurd.

De afsluitende instrumentale is van de Argentijns-Mexicaanse pianist, producer, componist en bandleider Bebo Silvetti met Voyage of No Return uit 1980. Met dit deuntje gaan we naar het 12 uur radionieuws, gevallen door Bart de Zwart en de Middag Breeze. Maandagmorgen is er om 11 uur weer een nieuwe BZK met drie handenvol verrassende, interessante en swingende uitsmijters van toen en nu op Radio Seabreeze. Een prettig weekend en tot dan!

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. Iran wil dat alle vijandelijkheden een week lang worden gestaakt en dat de VS onder meer bevroren tegoeden vrijgeeft en sancties opheft. Daarna wil Teheran dan weer onderhandelen en de straat van Hormuz weer openstellen. Een zware explosie vanmorgen in Athene in de toeristische wijk Plaka stortte daarna een oud gebouw van 2 verdiepingen grotendeels in. Een voorbijganger raakte lichtgewond door rondvliegend puin. De brandweer heeft 2 vrouwen uit een naastgelegen pand gehaald en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De knal was in een groot deel van het centrum van de Griekse hoofdstad te horen. De vermoedelijke oorzaak is een gaslek. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. In extreme gevallen kan aan bezoekers een ziekenhuisverbod worden opgelegd. Vorig jaar gebeurde dat minstens 281 keer en dit jaar staat de teller nu al op 205. Het gaat om schelden, slaan, schoppen, spugen en zelfs doodsbedreigingen. Ziekenhuizen vrezen voor een oplopend personeelstekort door medewerkers die hierom stoppen. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Dat is 1,5 cent meer dan gisteren en bijna €0,5 meer dan voor de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Door de blokkade van de straat van Hormuz liggen honderden olietankers stil en stijgt de olieprijs wereldwijd. In Duitsland gaan de prijzen juist 17 cent omlaag door een extra korting. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
1: Start de motor, de boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

zonder kloppen. En in Bart's Middle Breeze, de Sugar Hill Gang, Erasure. We hebben Whitney Houston voor je. En natuurlijk nog veel meer. Maar eerst een easy en een hele rustige plaat van de Commodores.

Sometimes van Erasure. En die verscheen in 1986 en was de eerste grote hit van het Britse duo Vince Clark en Andy Bell. De combinatie van synthesizers en dansbare beats en de karakteristieke stem van Andy Bell zorgde voor een herkenbaar geluid dat helemaal bij de jaren 80 past. De tekst gaat over de twijfel en onzekerheid die kunnen ontstaan wanneer je verliefd bent en niet weet of de ander hetzelfde voelt. Een sprankelende popklassieker die Erasure meteen stevig op de kaart zette. In Bart's Middle Breeze, Sometimes van Erasure.

Het is de hoogste tijd om aan te schuiven. Eet smakelijk als je aan het eten bent. Want dit is muziek voorbij. De lunch en de koffie. Dit is Bart's Middagbreeze. Met nu, wat zal het zijn? Spaans. Juanes. Dit is Adios.

dat je luistert. Fijn dat je er maar op staan. Je bent afgestemd op de 1098 of de 1395 AM. Of wereldwijd via de stream live.radiosibris.nl. Met Whitney Houston, nu en I'm your baby.

Ja, Google en Too Shy. En die verscheen in 1983 en werd meteen een grote internationale hit. De combinatie van de opvallende baslijn, synthesizers en de hoge stem van Limahl maakte het nummer een herkenbare klassieker uit de vroege jaren 80. De tekst gaat over aantrekkingskracht en de spanning tussen twee mensen, waarbij de één te verlegen is om de eerste stap te zetten. Een onweerstaanbare popplaat die nog altijd direct naar 1983 ruikt. In Bart Smith.

In 1976 had Rita Hovink er een grote hit mee, Laat Me Alleen. En dit was in de uitvoering van Frank Vergooyen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks, na het nieuws van 1 uur, luidt Gerda Roy alvast een klein beetje het weekend voor je in met Weekend Radio. En wij gaan eruit met Sister Sledge en Thinking of You. Wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middle Breeze. Wij gaan even weekend houden. Ik hoop dat je ook een fijn weekend hebt. En graag tot maandag zijn we er gewoon weer rond de klok van 12 uur. Tot dan.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. Het gaat om modellen die tussen 2013 en 2024 zijn gebouwd, waaronder de Audi Q3 en de Volkswagen Golf, Tiguan, Touran en Caddy. In Duitsland alleen al zou het gaan om ruim 950.000 voertuigen. Eigenaren moeten hun auto naar de garage brengen om het onderdeel te laten vervangen. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken en krijgt daar definitief toestemming van president Trump voor. Dat heeft president Zelensky gezegd. Het land komt zulke onderscheppingsraketten voortdurend tekort door de dagelijkse Russische aanvallen met ballistische raketten. Mogelijk rolt de eerste over 2 jaar van de band. Gisteren werd al bekendgemaakt dat Oekraïne een nieuwe voorraad Patriot-raketten krijgt. Europese bondgenoten kopen die voor Oekraïne in de VS. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. Iran wil dat alle vijandelijkheden een week lang worden gestaakt en dat de VS onder meer bevroren tegoeden vrijgeeft en sancties opheft. Daarna wil Teheran dan weer onderhandelen en de straat van Hormuz weer openstellen. En het Rode Kruis heeft in een maand tijd ruim 2,5 miljoen euro opgehaald voor Nepal via Giro 6868. Nepal werd eind augustus getroffen door zware overstromingen. Het geld gaat volgens de organisatie naar voedsel, schoon drinkwater, dekens, zeilen en hygiënepakketten. Het Rode Kruis meldde eerder deze week dat sommige getroffen gebieden nog steeds nauwelijks bereikbaar zijn. Dat komt vooral door de grote schade aan wegen en bruggen. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Het begint al op vrijdagmiddag. Weekend Radio met Ger de Rooij.

0: De toevalligheden van het leven. Isn't it ironic? Gezongen door Alanis Morissette. En ook nog Nick Kamen aan het begin van een nieuwe Weekend Radio. Each time you break my heart. Ik zeg een hele goede middag. En je hebt hem weer gevonden. Radio Seabreeze. Op vrijdagmiddag. Op weg naar je weekend. Weekend Radio. Ja, het staat weer voor de deur. Even mijn buurman bedanken, Bart de Zwart, voor het lunchprogramma hier op Radio Seabreeze. Dankjewel, Bart. En hij gaat weekend houden. Maandag is hij weer terug hier op deze radiozender. En tot 2 uur.
1: Vrijdagmiddag, bijna weekend. Seabreeze AM. What? Met Ger de Rooij.

0: Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist.
1: www.radioseabreeze.nl.
2: Dit is Weekend Radio.

over typische stemmetjes gesproken. Dat is er wel eentje hoor. Die zanger van de Fine Young Cannibals. And She Drives Me Crazy. Ook nog Astrid Nijg. En ik doe wat ik doe. Zij was getrouwd met Leonard Nijg. En nou ja, ze mochten ook wat plaatjes opnemen. Het was toch wel een aardige hit in 1973. Lang geleden alweer, mensen. Ja. En die draaien wij graag hier, plaatjes van lang geleden. Fijne classics, maar ook vergeten plaatjes. En zo nu en dan, wow, ook wel eens iets nieuws. Ja, dat mag ook wel. Ja. Verzoekplaten nog steeds van harte welkom op ger@radioseabreeze.nl. Straks onderweg hebben we ook nog een leuke oude alarmschijf. De historische alarmschijf. Zo rond 1:30 komt er weer eentje voorbij hier op de radio. En we hebben eerst nog even een fijne discoplaat. Ja, het is inmiddels eind september. Dus de herfst komt in zicht. En toch denk je dan met weemoed weer terug aan die zomer van 2026. Hij was heet. En dan zie je jezelf toch weer zitten op het strand of op een eiland. Casey and the Sunshine Band.

0: A Moment of Motown hier op Seabreeze. You Keep Me Hanging On. Dat was een leuke van Diana Ross en de Supremes.
1: Met de historische...
2: I love

En dat was hem, de historische alarmschijf voor deze keer. En daarvoor gingen we terug naar 27 september 1986. Jawel, 40 jaar geleden, mensen. Don't Leave Me This Way van The Communards. Jimmy Somerville, hij deed het samen met Sarah Jane Morris. Het was de nummer 1 in de tipperaden die week. En op Werelddierendag een week later, 4 oktober 1986, komt de plaat nieuw binnen in de Nederlandse top 40. Het plaatje stijgt naar nummer 1 en staat vanaf 1 november 1986 vijf weken bovenaan in de top 40 in Nederland. Grote hit dus voor de Communards. Ja. Het origineel is natuurlijk van Harold Melvin en de Blue Notes. En ook de uitvoering van Thelma Houston is niet te versmaden natuurlijk. Oké. Er zijn er vast nog vele meer. Maar deze, destijds 40 jaar geleden, stond ik te draaien in de plaatselijke disco. En helemaal kapot gedraaid. Dus het is een tijd geweest dat ik die plaat niet meer kon horen. Nou ja, nu is hij wel weer een killer. Ongelooflijk. Precies 40 jaar geleden dus de alarmschijf vanmiddag. The Communards en Don't Leave Me This Way.

0: Ja, dat zijn ze. De echte lekkere gauwouwe op vrijdagmiddag hier bij Radio Series. The Guitar Man, Elvis Presley. We gotta get out of this place. The Animals. Nou, nog eventjes volhouden, want ik ben hier nog eventjes tot aan 2 uur. En dan mag Alex van Sloten straks weer los na 2. En we hadden ook nog een hele zeldzame plaat. Die hoor je eigenlijk nooit meer. Eentje uit de jaren 70 van George Baker's Selection. Over and Over. Ja, ook wel een leuke. Ja. Ja, dat doen we wel eens vaker. Zit een beetje te struinen hier op verzamelcd'tjes. Oude verzamelcd'tjes. Met allemaal liedjes uit de jaren 70, 60 en jaren 80. En denk, hé, die gaan we eens een keer draaien. Dat is leuk. In een eeuwigheid niet op de radio gehoord. Nou, bij deze dus. Deze ken je vast wel. Normaal.
1: Ik zeg, oeh.

Vrijdagmiddag op Radio Seabreeze. Het weekend in aantocht. Weekend Radio hier nog tot een uur of twee. En wat hebben we nog meer voor je in petto vandaag? René en Angela, door is dat trouwens. Hè? Leuke discoplaat net. I'll be good. Ja. Straks na twee natuurlijk de Friday Boost met Alex van Sloten. Dat duurt dan tot 4 uur vanmiddag. Van 4 tot 5 de Middle of the Road Show met Hans de Knecht. Van 5 tot 6 is er de Beuker in met Jacob Beuker. En van 6 tot 7 natuurlijk oud en vertrouwd Rockwave met Wim de Groot. En van 7 tot 9 vanavond weer de weekendstarter. Thank God it's Friday. Wiebe Barkie en Lawrence Kwaadvlieg. En van 9 tot 12 hebben we ook nog Easy Rock and Ballads. Feel the Rock non-stop. En zo ziet de vrijdag eruit hier bij Radio Seabreeze. Dat is niet verkeerd natuurlijk, hè. Hou hem lekker op de middengolf 1395 of 1098 in het midden van het land. Of luister gewoon lekker via internet of via de Radio Seabreeze app. Kan allemaal, mensen, waar je ook bent. Je kan ons horen. Hier zijn de Bee Gees.

Als je nu nog geen zin hebt in het weekend, dan weet ik het ook niet meer. BG's, Spirits Haven't Flown. Wat een heerlijke plaat. Ach ja, jongen, dat gaat nooit kapot, hè? BG's, wat hebben ze fantastische platen gemaakt. Ik ga je een heel fijn weekend toewensen en achterlaten met America.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De 30-jarige automobilist die gisteren is opgepakt na het dodelijke ongeluk op de A4 bij Steenbergen reed mogelijk onder invloed van drugs. Dat blijkt uit een eerste speekseltest van de man uit Zierikzee. Maar een bloedtest moet daar definitief uitsluitsel over geven. Bij dat kettingbotsingongeval in de nacht van woensdag op donderdag kwam een 74-jarige man om het leven en raakte een vrouw van 71 gewond. De verdachte botste eerst op een vrachtwagen waar de slachtoffers daarna achterop reden. In het midden van het land is de avondspits al heel vroeg vastgelopen door de afsluiting van de Merwedebrug op de A27. Die is het hele weekend dicht voor asfalteerwerkzaamheden, wat nu al leidt tot opmerkelijk lange files op omleidingsroutes zoals de A2, A16 en A4. Op de A2 loopt de vertraging in beide richtingen al op tot bijna een uur. Volgens de ANWB gaan de drukte en het oponthoud rond rivierovergangen nog wel uren duren. En maandagochtend om 5 uur gaat die Merwedebrug pas weer open. Audi en Volkswagen roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. Het gaat om modellen die tussen 2013 en 2024 zijn gebouwd, waaronder de Audi Q3 en de Volkswagen Golf, Tiguan, Touran en Caddy. In Duitsland alleen al zou het gaan om ruim 950.000 voertuigen. Eigenaren moeten hun auto naar de garage brengen om het onderdeel te laten vervangen. En de paus is vanochtend geland in Frankrijk voor een 4-daags bezoek. Het is de eerste keer sinds zijn verkiezing dat de paus het land bezoekt. Leo XIV werd op het vliegveld bij Parijs door president Macron verwelkomd. Vandaag spreekt hij onder meer bij de UNESCO en trekt hij in de pausmobiel naar de Notre-Dame voor een avondgebed. Het bezoek gaat gepaard met gigantische veiligheidsmaatregelen en 15.000 agenten op de been. De paus wil vooral een boodschap van vrede komen brengen, zei hij. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Here we go again.
6: De muziek stuitert uit je speaker.
7: Dit is je vrijdag.
8: We came, we saw, we kicked.

Het was niet een van de grote hits van de Jacksons in 1984 met Torture, maar het zou wel een van de laatste hits zijn die in onze hitlijsten terechtkwam. Alex van Sloten. En we gaan terug naar je disco-tijdperk met een groep die niet zoveel succes hadden in de jaren 80. En het is ook niet helemaal duidelijk waar ze nou precies vandaan komen, want volgens mijn gegevens hebben ze ook maar één plaat gemaakt en dat werd geen hit in Engeland. En

1975 met de romantische Sailing. De juiste tijd op Radio Seabreeze. Het is precies 2:30. Het is vrijdagmiddag, vlak voor je weekend. En dan willen we natuurlijk altijd graag weten wat het weer gaat doen. Buiten is het op dit moment 20 graden en onbewolkt. En dit is het weerbericht voor vrijdag 25 september. De zon schijnt uitbundig met enkele hoge wolkensluiers. Bij een zwakke tot matige zuidenwind stijgt de temperatuur naar 19 graden in het uiterste noorden tot 23 graden in Zuid-Limburg. Vanavond en aan het begin van de nacht is het helder, maar gedurende de nacht neemt de bewolking toe en kan er een spat regen vallen. Het koelt af naar zo'n 9 tot 14 graden. Zaterdag trekken er regionaal flink wat wolkenvelden over en het kan zelfs een spatje gaan regenen. Soms is er wat zon bij een matige noordenwind, wordt het zo'n 19 tot 22 graden. En vanaf maandag gaan de temperaturen omhoog, naar lokaal op dinsdag wel tot 28 graden.

1980 en dit was van 1971. De Poppies met No No Real Santé. En je luistert naar Radio Seabreeze via de middaggolf op de 1395 en de 1098. En het is ook mogelijk om live mee te kijken via onze website. Maar het beste kan je gewoon via onze eigen app meeluisteren. Dit is uit 81 juni.

mogen rustig zeggen dat dit een one-hit wonder was in de zomer van 1983 van deze Duitse Oostenrijkse wijngebund Dove. Met Kodo en Dusenschritt, die zowel in Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk op nummer 1 terecht kwam. En je luistert naar Radio Seabreeze met een Friday Boost tussen 2 en 4 uur, maar nu in 1977. Andy Gibb, I just want to be your everything.

0: We'll be right back after this word.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Vandaag verloopt de streefdatum uit de eerdere overeenkomst, maar het kabinet en de staalreus hebben meer tijd nodig voor de onderhandelingen. De verduurzaming moet de CO2-uitstoot van het bedrijf met 40% terugdringen, al lopen de gesprekken moeizaam door dreigende vergunninginttrekkingen en een strafrechtelijke vervolging door het OM. Maar toch zet het kabinet de gesprekken door. De provincie Zeeland wil 22,5 miljoen euro steken in de ontwikkeling van kleine kernreactoren. Het geld is bedoeld voor de bedrijven Allseas en Thorizon, die werken aan een reactor voor schepen en een gesmolten zoutreactor. Zeeland investeert het bedrag pas als de plannen voldoende concreet zijn en hoopt de investering later terug te verdienen. Thorizon wil de eerste commerciële reactor in 2034 in Zeeland klaar hebben. De provincie noemt het een belangrijke investering in nieuwe nucleaire technologie. De oppositie in de Tweede Kamer is woedend over het kabinetsbesluit om de gasvoorraden aan energiebedrijven over te laten. Onder meer JA21 en de ChristenUnie spreken van roekeloos gasbeleid en eisen zo snel mogelijk een debat met minister Van Veldhoven. Het kabinet wil af van het dure vullen van de opslagen door de overheid, maar de Kamerleden zien dit als een gevaar voor onze leveringszekerheid. Ook vinden ze het onbegrijpelijk dat de grote gasopslag in het Drentse Norg wordt afgestoten. En Paus Leo roept de wereld op om de snelle ontwikkeling van AI te heroverwegen. Tijdens zijn werkbezoek aan Frankrijk waarschuwde de paus dat de mensheid niet moet doorslaan naar een paradijs van machines dat wordt gedomineerd door een kleine groep techreuzen. Zijn waarschuwing sluit aan bij toenemende mondiale zorgen naar recente AI-hacks en oproepen tot meer terughoudendheid. Volgens de paus moeten we technologie niet afwijzen, maar wel voorkomen dat AI de mens overneemt. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Here we go again.
10: De muziek stuitert uit je speaker.
11: Dit is je vrijdag.
12: We came, we saw, we kicked its ass.

0: America hadden 1972 een hit met de Horse With No Name. En in 1983 hadden ze nog een klein hitje met The Border.
1: Alex van Sloten.
0: En we gaan terug naar je disco-tijdperk met een familie uit Detroit, Michigan. Die is opgericht in de jaren 70. En tussen 1979 en 1992 hebben ze 6 albums uitgebracht. Dit is een nummer van het album Keep It Coming uit 1984. The Joan Girls met You Can't Have My Love.

echte soul- en disco-liefhebbers kennen waarschijnlijk het Nights Over Egypt uit 1981. Maar deze van de Jonas Girls was al 1984 met You Can't Have My Love. In 1982 stonden ze wel even heel kort in onze tipperaden met I Found a Man of Mine, maar daar bleef het ook wel bij. En blijf luisteren naar de Friday Boost op Radio Sybris. Of wat zo dadelijk hoor je nog een romantisch nummer van de Manhattans uit 1976. Mijn eerste toepasselijke muziek voor in de auto uit 1985. Dit zijn The Cars.

Dat is Sister Sledge 1979 met A Lost in Music. En dit was Dennis Edwards, die jarenlang bij de Temptations zat. Maar na zijn tweede ontslag bij de groep ging hij solo verder met matig succes. Hij is in de jaren 70 nog wel kortstondig getrouwd geweest met Ruth Pointer van de Pointer Sisters. En daar kwam ook nog een dochter uit voort. Wat je net hoorde was wel een klein succesje in 1984 met Zita Garrett. Tijd voor muziek uit Nederland van Vitesse. Dit is met Rosalind.

Het was niet de grootste hit van Spandau Ballet, want er waren natuurlijk de hits Gold uit 1982 en Only When You Leave uit 1983. En dit nummer kwam uit 1984 met I'll Fly For You, die van het album Breathe kwam, maar niet zo goed scoorde in onze hitlijsten. Had ik al iets verteld over onze app? Nee? Waarmee je ongestoord mee kunt luisteren naar Radio Seabreeze? Download hem in de App Store en oordeel zelf.

kennen we Jeff Wayne alleen maar van dit nummer, wat een groot succes was in 1978. En hij stond nog een keertje in onze hitlijst in 1989. Het is de muzikale versie van A War of the Worlds. En dit werkje was getiteld Eve of the War. En Jeff Wayne was ook nog een andere hit in 1978, genaamd Forever Autumn. De juiste tijd op Radio Sybaris. Het is 11 minuten voor 4 en dat betekent dat het bijna weekend is. Maar blijf luisteren, want zo dadelijk heb je nog Ila Langley. Maar nu is terug naar 1986 met die SOS Band.

live van Wim de Groot. En vanavond om 7 uur is er weer een nieuwe aflevering van Vanguard It's Friday. Met alleen maar one-hit wonders die wereldhits werden. Nou, ik heb nog één plaat voor je. En dat is van UB40 uit 1987 met Red In Me Kitchen. Ik zeg nog heel veel plezier met de rest van de programma's hier op Radio Seabreeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Er zijn twee mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De twee worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gestolen materiaal wordt zo snel mogelijk teruggegeven aan de brandweer. De politie onderzoekt nog of de mannen ook betrokken zijn bij de ruim 85 andere brandweerkazerne-inbraken van dit jaar. De politie heeft de zoekacties in en rond het Gelderse Overasselt afgerond na de gewelddadige schietpartij begin september. Er zijn volgens de gemeente tientallen wapens en andere verdachte voorwerpen gevonden, soms zelfs in de buurt van een basisschool. Bij het pand op het erf van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. werd een beveiliger doodgeschoten en raakte twee agenten gewond. Er zitten nu tientallen verdachten vast en het vermoedelijke doelwit van de aanval, Jan G. zelf, is in Duitsland opgepakt. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Vandaag verloopt de streefdatum uit de eerdere overeenkomst, maar het kabinet en de staalreus hebben meer tijd nodig voor de onderhandelingen. De verduurzaming moet de CO2-uitstoot van het bedrijf met 40% terugdringen, al lopen de gesprekken moeizaam door dreigende vergunninginttrekkingen en een strafrechtelijke vervolging door het OM. Maar toch zet het kabinet de gesprekken door. En de EU-lidstaten zijn akkoord met een steunpakket van 6,6 miljard euro voor militaire hulp aan Oekraïne. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt. Het geld uit het Europese Vredesfonds werd lang geblokkeerd door Hongarije, maar dat veto is nu van tafel. De miljarden worden gebruikt voor de vergoedingen van wapenleveranties, gezamenlijke inkopen en het trainen van Oekraïnse militairen. Wanneer de financiële steun precies wordt overgemaakt is op dit moment nog niet bekend. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

lekker. Ja, tuurlijk. Heerlijk toch. Carlos Santana en zijn brave broeders. Met Hold On, met die mooie jaren 80. Niet alleen dat, dit uur, maar gewoon van alles wat lekker is. Wees welkom. De middelen.

0: De jaren 70 was een hoogtij, vooral in 73. Nou, toen kwamen er niks hoor. Broer en zus, Wishing and Karen, Karen Carpenter. Op een plaats de veel te jong overleden Karen Carpenter. Zo overleden aan anorexia, verschrikkelijk ziek. Van alles wat lekker is, juist is Willem van Roosjoen. Zijn de plaatjes met de gaatjes en de plaatjes voor de straatjes.
1: Beetje wiggy af en toe? Af en toe, een beetje wiggy? Hey man, rasta jongen, weet je wel.
0: Oké, okay. Third World komt terug uit 1980. Hier zijn de heren met Twilight.

0: Show.
1: Fijne. Van achter de keuken voorbij.
0: Even aan mijn moeder vragen, dat was de eerste. Nou goed, dan kwamen we nog een paar vervolgen hier zo hoor. Ze bestonden maar 3 jaar. Het zijn de jongens van Bloem met als zanger Joost Timbert het Gooi.

even leek het wel alsof het lekker aan het rommelen waren op het Gooise matras. Doing, doing. Ja, vierde lekker, hè? Arnold, natuurlijk. Buurjongetje van Arnold geweest, Joost Timp. Ja, natuurlijk familie, ja, zoon van Mies Bouwman. Ach, dat vindt ook een ieder natuurlijk. En van papa Leen Timp, bekende regisseur geweest in het verleden. En de Fortunes. Zij kwamen langs met Here Comes That Rainy Day, feeling again and again and again and again. Fijn dat je erbij bent. AM, FM, middengolf, korte golf, lange golf, magnetron. Overal komen we uit het kastje. Dit is de Middle of the Road Show met Alan Foley.

0: Lekker is dat ook de AM amplitude modulatie weer terug is.
1: Ja, nee.
0: Dan zijn we wat zenders te vinden op de AM. Met 010 bijvoorbeeld, hè. Jongen, jongen. Dan lekker. 100% luisterrijk. Achter elkaar hoorde je Nick Lowe, halve boy en halve man. Vervolgens Elton John en Kikkie in Don't Go Breaking My Heart. Sluit je ogen en denk en droom dat je zometeen visite krijgt van Lionel Richie. Zo, dat is niet gek.

Wonder. Hey, hij was het zelf. Stevie Wonder. En toevallig, heel toevallig, Lionel Richie. Maar het is een beetje duur. Lionel Richie is dus, 4 dagen duur. Dus nee. Hallo. Hoorde je daarvoor in de middle of the roadshow. Welkom. Vrienden. Vriendinnen. Leute van de hoite. Dit is de voltooid verleden tijd. We leven in het verleden dit uur in de middle of the roadshow. En Rick James doet het voor jou met Glow.

tijd. Ricky James in Glow. Nou, tot zover en niet verder voor wat betreft dit uurtje Middle of the Road. Ah, tuurlijk. Je blijft aan je toestel. Dat is heel verstandig. We spreken elkaar.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Rijn zakt de komende twee weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP, nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobith werd gemeten. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door de aanhoudende droogte in het stroomgebied van de rivier. Vanwege de krapte blijft het ingestelde eenrichtingsverkeer voor de scheepvaart op de IJssel zeker tot 8 oktober van kracht. Rijkswaterstaat neemt nu geen extra maatregelen, maar de situatie wordt wel nauwgezet gevolgd. Milieuorganisaties zijn tevreden over het besluit om de verduurzamingsafspraken met Tata Steel uit te stellen. Groepen als Greenpeace, Frisse Wind en Milieudefensie zien het opschuiven van de streefdatum naar maart volgend jaar ook als een kans om nog strengere gezondheids- en milieueisen te stellen. Ze vinden de geplande overheidssteun van zo'n 2 miljard euro te riskant, zeker gezien de strafvervolging door het OM en de dreigende intrekking van vergunningen. Sommige organisaties hopen nu op afstel. Er zijn twee mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De twee worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gestolen materiaal wordt zo snel mogelijk teruggegeven aan de brandweer. De politie onderzoekt nog of de mannen ook betrokken zijn bij de ruim 85 andere brandweerkazerne inbraken van dit jaar. En het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op nieuwe Amerikaanse sancties door over te stappen op Europese software. Zo vervangt het hof de programma's van Microsoft door het Duitse OpenDesk, schrijft de Financial Times. Volgens de vicehoofdaanklager werkt het hof aan een buffer voor het geval bankzaken, verzekeringen en IT-systemen worden geblokkeerd. De VS hebben nu al 13 medewerkers op een zwarte lijst. Het strafhof heeft personeel nu al maanden van tevoren uitbetaald. Het weer, het is overal helder met vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Ben je klaar met die wankele, oude schutting? Schutting Direct plaatst een nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: Buggerin has been taped before a live studio audience.

0: laatste van een hit was dit voor Mel en Kim Appleby en Respectable.
1: Recht voor je raap. Oh, yes.
2: Jacob Beuker.
0: Ladies and gentlemen, daar aan de andere kant van het radiotoestelletje gekluisterd. Welkom, welkom, welkom, welkom op deze prachtige vrijdagmiddag. Het is de Beuker in op Radio Seabreeze. Ik zeg zet je schrap. We zijn er weer hoor.

0: 70, begin van de jaren 80. Gigi Anderson, African Baby. Lekker liedje wel. Daarvoor draaien van Voyage, Voyage. Van die Zeilers. En daarvoor staat Wake Me Up Before You Go Go van Wham! Natuurlijk, vrienden. Zeg, je weet het. Het is weer tijd voor geworden. Dus Blended Blended.
1: Ladies and gentlemen. Crank up your sound system. This is the Booker in Splendid Blended.

Jagger's Revenge. Het oude nummer van Whitney Houston. How Will I Know? 2024 noemde zij het. How Do I Know? Well, I don't know. Af en vrienden, welkom in de Splendor Blender op deze prachtige vrijdagmiddag.

dat je de oude hitjes weer terug hoort in een nieuw jasje. De Disco Girls, waar het dan Boogie Nights. Zo heette dat fijne werkje eveneens uit 2024, vrienden. Dit is wat recenter, tenminste het is nu een dikke hit. Bam Bam. 2024 draaide het al.

thee op de tafel. En kun je je geheugen graven nog? Voor zo goed en zo kwaad dat het gaat natuurlijk. De jaren 80 kids die weten niet beter dan op zaterdagavond het feest was op tv.

onze Trump daarnaar op zoek. Ik weet wat hij er vindt. Ik denk een heleboel water in ieder geval. Nou ja, goed. Hij moet het zelf ook allemaal maar weten, hoor. Of het dan wel over water gaat. Het gaat over olie. Overal schijnt handel in te zitten tegenwoordig. Aven, we moeten er maar in geloven, nietwaar? Het zijn allemaal sprookjes. Zoals Dana zegt, all about

vooral zitten luisteren van de marathon. Wat een verhaal zeg, hè? Hola, zo heette dat. Zat een beetje Spaans in. Maar vooral kwam ze uit het Volendamse, die Tamara Tol. Dat zegt de naam al genoeg natuurlijk, hè, de Tol. Afijn, vriend, het wordt er tijd voor om een punt eraan te draaien, zeg maar. Met Duran Duran. Bye bye.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgens infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram hebben zo'n 49.000 reizigers last gehad van de spoorblokkade bij Utrecht Centraal door activisten van Extinction Rebellion. De actievoerders gingen op 23 mei verschillende sporen op. Door hun actie raakte het spoor beschadigd, moest ProRail extra beveiliging inhuren en liep de NS inkomsten mis. Bertram meldt dat de directe kosten zeker 100.000 euro bedragen. Maar dit bedrag drukt lang niet alle schade uit, schrijft Bertram in een brief aan de Tweede Kamer. De leden van Progressief Nederland hebben gesproken en Kitty Jong uitgeroepen tot de nieuwe voorzitter van Pro. Rond de 39.000 leden hebben hun stem uitgebracht. Jong is de voormalige vicevoorzitter van vakbond FNV. Op de lijst voor het voorzitterschap van Pro stonden nog twee kandidaten, Frank van der Wolde en Michiel Servaas. Van der Wolde richtte Rood-Groen op en was een van de drijvende krachten achter de fusie van GroenLinks en PvdA. De politie laat weten dat het slachtoffer dat vanmiddag op een terras op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd neergeschoten overleden is. Er is een verdachte opgepakt. Volgens de Telegraaf zou het slachtoffer een medewerker van de gevangenis in Zaanstad zijn, maar de politie bevestigt dit bericht niet. De schietpartij vond rond 3 uur vanmiddag plaats. Veel mensen waren getuigen van het schietincident op het terras. Zij wisten te vertellen dat het vrij duidelijk was dat er gericht op iemand werd geschoten. De Rijn zakt de komende 2 weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobith werd gemeten. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door de aanhoudende droogte in het stroomgebied van de rivier. Vanwege de krapte blijft het ingestelde eenrichtingsverkeer voor de scheepvaart op de IJssel zeker tot 8 oktober van kracht. Rijkswaterstaat neemt nu geen extra maatregelen, maar de situatie wordt nauwgezet gevolgd. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Sea Breeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: Here we go again. Je weekend is weer begonnen. Op de vrijdag. Dit is Rockwave nummertje 396. Met als opener van Whitesnake. Het is toch ook een geweldig nummer. Het is pak een beet 8 minuutjes over 6 alweer.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Understanding. Nou, volgens mij had die dame gewoon geen zin om te komen. Dit zijn The Golden Earring, of course, in Rockwave. Dit is Quiet Eyes.

Tussen de middag heb ik een visje gegeten, vrienden. Het is natuurlijk vrijdag. En sindsdien zit er zo'n graatje ergens ver achter in mijn keel. En ik krijg het maar niet weg. En dat is al uren zo. Ik weet het niet, hoor. Vanavond maar nog eens een poging wagen. Met een lekker glaasje wijn erbij of zo. De Nederlandstalige is Van Doe Maar. En is getiteld Bij Elkaar.

18 minuten over 6. Mocht je inmiddels aan tafel zijn gegaan, eet smakelijk. Maar mocht je nog aan de borrel zitten, zou ik dat gerust blijven doen. Het is natuurlijk niet voor niks vrijdagavond. Dit was Starship and Nothing is Gonna Stop Us Now. Het volgende plaatje is afkomstig van het wereldbefaamde Joshua Tree album van U2. En is getiteld Where the Streets Have No Name.

helemaal tot aan het gaatje. Wat is hij toch ook mooi. En de volgende is gewoon heel erg leuk. Dit is Bow Wow Wow en Do You Wanna Hold Me?

0: De Loving Awareness Band met It's All A Movie. Voorafgegaan door Bo Wo Wo met Do You Wanna Hold Me. 5 minuutjes over de klok van 6:30 alweer.
1: Het is weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

The Talking Heads en Slippery People. Heerlijk, zo'n fris nummertje. Dit is ook alweer eentje uit de 80e jaren waarvan we er veel draaien in dit uur. The Robert Cray Band en Right Next Door.

Sly Fox. Let's go all the way. Tot aan het gaatje, zullen we maar zeggen. Het is 13 minuten voor 7. Tijd voor de Nederlandstalige, dacht ik zo.

Hans van Eyck. Als een vlinder in de storm. Nou, die is best wel mooi. En de wending in het verhaaltje vond ik ook heel erg leuk. Eerst had hij alles van haar weggehaald. En later zei hij, ik kom je toch ook wel weer tegen. Ah. Dit is The Cutting Crew. And I just died in your arms tonight.

En zo langzamerhand hobbelen we de herfst weer binnen in dit jaar, vrienden. En zijn we alweer toe aan de laatste vocalen. You don't have to be beautiful.

0: Cheers!
1: En de laatste die we draaiden was van Tom Jones hier in Rockwave met het hitnummer Kiss uit de 80e jaren. Je hebt geluisterd naar de vrijdagaflevering nummertje 396 van Rockwave. Maandag zijn we er natuurlijk ook weer met Rockwave, maar dan de Easy Rock and Ballads. Ik zeg een heel fijn weekend, geniet ervan en blijf gezond. Dat is het allerbelangrijkste. Dag, tot maandag.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De komende dagen zal de coalitie verder met de oppositie praten over steun voor de begroting. Volgens premier Jette is er tijdens de algemene beschouwingen goed geluisterd en een nieuw en aantrekkelijk aanbod bedacht om zowel de linker als de rechterkant van de oppositie over de streep te trekken. Het zou gaan om een pakket voorstellen die nauw met elkaar samenhangen en betrekking hebben op het sociale stelsel, belasting op inkomen uit vermogen en de koopkracht. Jette is nog altijd uit op een zo breed mogelijke steun. De politie laat weten dat het slachtoffer dat vanmiddag op een terras op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd neergeschoten overleden is. Er is een verdachte opgepakt. Het slachtoffer is een medewerker van de gevangenis in Zaanstad. De schietpartij vond rond 3 uur vanmiddag plaats. Veel mensen waren getuigen van het schietincident op het terras. Zij wisten te vertellen dat het vrij duidelijk was dat er gericht op iemand werd geschoten. De Libanese premier Salam heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties in New York opgeroepen om niet zomaar de VN-vredesmacht UNIFIL terug te trekken. Volgens Salam kan er dan een vacuüm ontstaan. De vredesmissie die in Libanon al jarenlang actief is, bestaat uit rond de 7500 militairen uit 46 verschillende landen en loopt eind dit jaar af. Volgend jaar moeten alle militairen het land verlaten. Salam vreest dat als er geen alternatief voor UNIFIL is, er een vacuüm in de veiligheid in de regio kan ontstaan. De VN-veiligheidsraad heeft het geweld van de Houthis uit Jemen tegen buurland Saudi-Arabië in sterke bewoordingen veroordeeld. De Houthis zijn pro-Iran en hebben ondertussen de gehele kust in het zuidwesten van Jemen in handen. Ze voerden aanvallen op Riyadh, een stad met 7 miljoen inwoners, en de Saudische havenstad Yanbu uit. Daarbij werd de civiele en energieinfrastructuur geraakt. Yanbu is belangrijk voor de olie-export. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
4: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Ladies and gentlemen. Vrijdagavond. Lawrence and Paper.
8: My God.
9: We have the technology. We can make him better than he was. Better.
7: Lawrence and Liebe.
9: Faster.
10: necessary.
11: Showtime. Welkom bij de live uitzending van Thank God It's Friday.
12: Thank God It's Friday!
11: Kijk, luister en reageer mee

0: funky music. Uit 1976, dames en heren. Mag ik u een onvoorstelbaar welkom heten? Andermaal. U bent live verbonden met de Loft in Laren. Dit is Thank God It's Friday. De eendagsvlieg, of de one-hit wonder, is in de muziekindustrie een artiest of groep die slechts één hit heeft gehad in de hitparade. Maar eendagsvliegen hoeven niet per definitie onsuccesvol in de muziekindustrie te zijn. Zo zijn er artiesten die meestal buiten het popmuziekgenre van de hitparades vallen en daardoor weinig singles verkopen. De naam verwijst naar de eendagsvlieg. 25 september valt op dezelfde vaste dag en werd in 1990 in het leven geroepen door de Amerikaanse muziekjournalist Steve Rosen. Het eren van artiesten en bands die wereldwijd of nationaal beroemd werden door exact één grote hit, om daarna weer volledig uit de schijnwerpers te verdwijnen. Het is One Hit Wonder Day vandaag, dames en heren. Ja, die moet je natuurlijk bij de mannen van Thank God It's Friday niet op de stip leggen, want dan gaat hij erin ook. De betiteling van een artiest of een muziekgroep als eendagsvlieg is tijd en plaats gebonden. Denk je bijvoorbeeld in, de Britse popgroep The Rubettes heeft in de Verenigde Staten één hit gehad met Sugar Baby Love, maar hier in Europa veel meer. Dat is dus geen one-hit wonder. In deze Thank God It's Friday, dames en heren, loopzuiveren one-hit wonders. Geselecteerd met Artificial Intelligence, jawel. Niets is onze doel. Dit zijn echt alleen maar hits. Groepen die echt alleen maar één hit hebben gehad.
1: Ja, ja.
0: Dus ook niet regionaal, nog een ander. U hoort hem al, dames en heren.
1: Ja. De man van het didgeridoo-cursus. Die is ook aanwezig.
0: Die is ook aanwezig. Ik wou zeggen onze one hit wonder, maar die man is niet weg te slaan hier.
1: Ja.
0: Lawrence Kwaadvlieg, goed, ja, jongen.
1: Lekker hoor.
0: Ja?
1: Ja, was een teringweek, maar ja. Lekker gewerkt. Hard gewerkt.
0: Ik goed ben verhandeld.
1: Ik ben blij dat het vrijdagavond is, dan kunnen we weer lekker los. En dan, daar verheug ik me dan weer op, hè.
0: Ja, dan kun je even mentaal ontspannen.
1: Heerlijk.
0: Ja. Dat is goed voor je, goed voor je.
1: Ja.
0: Blijf voor onze mancave, dames en heren. Dit is de Loft in Laren. Ik ben er live mee verbonden. Geen weerzin, onzin, waanzin. De gulle lach. Dit is Thank God It's Friday. Uiteraard op Seabreeze AM 1395 is weer in de lucht, dames en heren. Groot feest. En natuurlijk ook de oude getrouwe 1098 AM, die niet kapot te meppen is, gelukkig. Die staat hier anderhalve meter naast ons. In Laren. Straks om 8:30 het gedicht van de week natuurlijk. Het hoogtepunt van de uitzending van Lawrence. En uiteraard ook Eddie Weetjes en
1: pikante praatjes.
0: Meer pijperij.
1: Zo is dat.
0: Live meekijken in de Loft. Doe je via onze Loftcams. Ga naar onze Facebookpagina, Thank God It's Friday. Daar kun je ons live zien en meeluisteren. Maar ook via de website van radioseabreeze.nl. De quote voor de week is van Tom Brayen. Hij is een Amerikaanse muziekjournalist en senior redacteur bij The Guardian en de muzieksite Stereogum. En vat de poëtische waarde van de eendagsvlieg prachtig samen. Er is niets nobler in de popmuziek dan een one-hit wonder te zijn. Alleen die artiesten die erin slagen om precies één keer de hitlijsten te bestormen, kennen de ware betekenis van de popmuziek. Een vluchtige kunstvorm, geworteld in garages en kortstondig plezier. Het lijkt wel alsof het over seks gaat.
1: Nou, daar heb ik goed nieuws voor je.
0: Oh, vertel.
1: Ja, dat is geheimtaal. Oh. En jij kent Rudy en Jacqueline niet, maar die ken ik. Maar die willen niet openlijk over seks praten met hun kinderen. De kinderen zijn 4 en 6 jaar oud. En,
0: hij is een beetje jong ook, hè?
1: Ja, maar daarom spreken ze een geheimtaal af.
0: Ah.
1: Op een dag zegt Rudy.

0: Zeg eens tegen je vader dat de typemachine weer in orde is.
1: Huh?
0: Ja, ze doet wat haar gezegd wordt en Rudy antwoordt... Nou, vertel je moeder maar dat het niet meer hoeft. Ik heb de brief al met de hand geschreven.
2: Het weekend is leuker met Lord.
1: Fuck aan! Thank God it's Friday.

talking about pop music. Dat was ook inderdaad zo, want dit is wel het archetype van een one-hit wonder. Popmuziek van DM. Die hebben letterlijk inderdaad maar één hit gehad, maar die was ook echt wereldwijd een gigantische hit. Zo ga je er nog meer horen, dames en heren, in deze Thank God It's Friday. Want we hebben echt

0: Kruid gevist en dat was heerlijk. Dat was Kill Your Darlings, zeggen de Engelsen dan. Je moet er een heleboel laten liggen, want je hebt maar 2 uur. Maar goed, gaan we doen. Dames en heren, het is vrijdag. Het is 25 september en dat betekent tijd voor de dag.
1: De dag. En 25 november, september moet ik zeggen, is de 268e dag van de Gregoriaanse kalender.
2: Zo.
1: Ja, gebeurtenissen algemeen uit 1983. Uit de meeste gevangenis in Belfast, Noord-Ierland, ontsnappen 38 veroordeelde leden van de IRA. Ja, daarbij wordt 1 bewaker gedood. Ik kan me dat niet meer herinneren.
0: Ja, ik kan me nu het zegt, kan ik me herinneren, ja.
1: 2008, piraten kapen in de Indische Oceaan bij Somalië een Oekraïns vrachtschip met 30 T-72 tanks van Russische makelij aan boord. 2023, in de enclave Nagorno-Karabakh in Azerbeidzjan raken zeker 200 mensen gewond door een explosie bij een tankstation. Infrastructuur 1996. Een Douglas DC-3 Dakota van de Dutch Dakota Association stort neer boven de Waddenzee. Waarbij alle 32 inzittenden om het leven komen. Het ongeluk staat bekend als de Dakota-ramp.
0: Oei.
1: 2016. De Mat 64. Of de Mat 64 moet ik eigenlijk zeggen natuurlijk. Het treinstel is ook bekend als de Apenkop. Maakt zijn laatste rit van Maastricht naar het Spoorwegmuseum in Utrecht.
0: Ja, de apenkop, ja. Daarna kwam de hondenkop.
1: Ja, hondenkop
0: toch?
1: Had je ook nog, ja.
0: Ja. Ja, en nu heb je de kuttenkop.
1: Die heb je ook nu.
0: Ja, dus de Vira.
1: Ja, maar die zit er meestal in. In Emmen en omstreken. Maar goed. 1944, einde van operatie Market Garden. Dat was grotendeels een mislukking voor de geallieerden. 1990, Golfoorlog. Het embargo tegen Irak wordt door de Verenigde Naties tot het luchtruim uitgebreid. De Russische overheid sluit VN-geweld tegen Irak niet uit. 1993, de drie Amerikaanse VN-soldaten komen om in de Somalische hoofdstad Mogadishu. Om het leven, daar is ook een film van gemaakt, hè? Om het leven als een helikopter wordt getroffen door een granaat.
0: Black Hawk Down.
1: Black Hawk Down, ja. De helikopter stort neer in een wijk die wordt beheerst door milities van krijgsheer. Hoe kan het ook anders? Mohammed Farah Adid. Politiek. 1918, oprichting van de Nederlandse ministerie van Arbeid. Voorloper van het ministerie van SZW. 1977, begrafenis van Steve Biko in Zuid-Afrika. 2021, Molenkeijzer is ontslagen als staatssecretaris van de Economische Zaken en Klimaat in het demissionaire kabinet Rutte 3. Ik bijna hoorde een verspreking, kabinet Rutte 3. Het is voor het eerst sinds 1975 dat een bewindspersoon is ontslagen. Wetenschap en technologie, 1956. De eerste transatlantische telefoonkabel wordt in gebruik genomen. Van Europa naar Noord-Amerika. 1974, voor het eerst wordt bekend dat freon, het voornaamste drijfgas in spuitbussen, de ozonlaag aantast. 2005, de World Solar Challenge gaat van start. De wedstrijd werd door de Delftse Nuon Solar Team met de Nuna 3 gewonnen.
0: Ja, maar we winnen ieder jaar, man. Dat is echt,
1: Delft is goed bezig, hoor. Ja. Die jongens kunnen wel wat.
0: Als je een zonnepaneeltje moet hebben, moet je in Delft zijn.
1: Zeker. De dag, 25 september, muziekweetjes. Jackie Wilson wordt tijdens een optreden op 25 september 1975 in het Latin Casino in Camden in New Jersey getroffen door een hartaanval. Hij raakt in een coma waar hij nooit meer uitkomt en overlijdt uiteindelijk op 21 januari 1984. Jackie Wilson is vooral bekend van de hit Reed Petit. Van Morrison schrijft een tribute-nummer voor de overleden soulzanger. Jackie Wilson said, I'm in heaven when you smile. Wat een hit. Wat een hit wordt. En voor Dexy Midnight Runners. Jackie Wilson is helaas 49 jaar geworden.
0: En hier zijn ze. Uit 1982.
3: Thank God it's Friday.
0: Jackie Wilson said,

0: kent ze allemaal. The One Hit Wonders die we vandaag draaien in Thank God It's Friday, dames en heren. Dit was ook weer zo'n fantastisch nummer. In the Year 2525 van Zegra Evans uit 1969. Met de bijtitel Exordium Aeterminus. Nou, dat klinkt onuitsprekend. Ik heb nooit Latijn gehad op school. Dus,
1: begin en einde betekent dat.
0: Oh ja?
1: Begin en einde, ja.
0: Oh, ja. Hoe weet jij dat? Jij bent ook niet verder gekomen dan de moeder MAVO.
1: Gymnasium.
0: Een sodemiet erop, man.
1: Wat? Ja, nou ja.
0: Ja.
1: Wat denk je dan?
0: Je eerste vriendinnetje zal op de gymnasium hebben gezeten.
1: Ook.
0: Ja. Thank God it's Friday, dames en heren. Daar gaan we. Het is tijd voor...
1: Ja, ja. De anti-klaagworkshop.
0: Smeerbijberij en vuige praatjes in anyweetjes en...
1: Pikante praatjes. Ja, we hebben het al eens eerder gehad, Wiebe, over de strandbedjes. Weet je nog, dat mensen s'morgens uit het hotel renden. De handdoekjes op het bed gooiden.
0: Ik heb dus echt de zin om die mensen te vermoorden.
1: Ja, echt vreselijk.
0: Ik heb zelden moordneigingen. Ik ben niet voor de doodstraf, maar in dit geval wil ik erover denken.
1: De eerste is dood.
0: Nee, ja. Meen je dat?
1: Ja, echt serieus. Oh. Bij de NOS was...
0: Dit is niet afgesproken, dames en heren.
1: Nee. De eerste is overleden. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen met elkaar aan de stok, waarna een 82-jarige man een hartstilstand kreeg en overleed. Meldt de Griekse publieke omroep ERT. Een 76-jarige man is gearresteerd voor de mishandeling van de man die overleden is. Het incident deed zich zondagochtend, vorige week zondag, voor op het strand van Vouliamingi. Dat is een Griekse plek. Ja. Zo'n 20 kilometer ten zuiden van de Griekse hoofdstad Athene. De 82-jarige man en zijn vrouw hadden meerdere strandbedjes gereserveerd. Op een later moment kwam de 76-jarige man met een 21-jarige vrouw aan.
0: Dat doet hij wel weer goed.
1: Kan ook zijn dochter zijn.
0: Ja, dat is waar.
1: Of zijn kleinkind.
0: Over
1: wat zich daarna heeft voorgedaan is nog heel veel onduidelijk. Er zouden klappen zijn uitgedeeld, maar het is onbekend door wie en hoe dat is verlopen. Volgens de Griekse media zou het meenemen van een lichtbed aanleiding zijn geweest voor de ruzie. Uiteindelijk kreeg de 82-jarige man een hartstilstand en werd geprobeerd om hem te reanimeren. Helaas. De man werd naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht, maar overleed niet veel later. De politie onderzoekt of de hartstilstand het gevolg is van de mogelijke matpartij.
0: Nou, het zal geen zonnesteek zijn.
1: Nee. Ook de 21-jarige vrouw werd gearresteerd, maar die is inmiddels vrijgelaten. Hij is hem gewoon te veel geworden, denk ik.
0: Waarom moet je vijf
1: bedjes...
0: Ik word daar echt agressief van.
1: Oh, vreselijk.
0: En ik heb ongetwijfeld vorige keer ook verteld. Ik heb gewoon meerdere keren... Dan zijn al die mensen geweest en dan gaan ze aan het ontbijt.
1: Jij hebt je handdoeken in het zwembad gepleurd.
0: En dan pak je al die handdoeken, hè, weg ermee. Toedeledokie. Ja. Nou jongen, dan is het circus compleet, hoor, kan ik je vertellen.
1: Ja, je zal de verkeerde hebben, hè?
0: Je zal maar een 78-jarige man hebben die met een 21-jarige vriendin.
1: Of een groepje jongeren van 20 die zeggen van... Hey, bak, kom jij eens even hier.
0: Ja, goed. Ik kan er niet tegen. Dat doe je toch ook niet.
1: Je gaat er niet smorgens uit.
0: Jongen, jongens, zult je de kost moeten geven. Ja. Allemaal doen ze.
1: Kijk die filmpjes maar eens op YouTube. Oh, je lacht je reeds stuk.
0: Vreselijk. Thank God it's Friday, dames en heren. Deze knop moet ik hebben. One Hit Wonders. Deze is ook zo heerlijk. 1970. Love Grows Where My Rosemary Goes. Hier is Edison Lighthouse.

0: Ketchup. 2002, immense hit, dames en heren. Over de hele wereld met The Ketchup Song. Azarije heet het nummer officieel. Nee, The Ketchup Song. Nou, ze zingen, maar ze zeggen dus helemaal niks. Het is een brabbeltaaltje wat gewoon niet bestaat. Maar als je naar het refrein luistert... Zet de hip, hop, ja. De hip.
1: Doet me ergens aan denken.
0: Doet je ergens aan denken, hè? Ja. Daar komt het ook vandaan.
1: Geweldig.
0: Ja. En als we nou over One Hit Wonders hebben, dames en heren. Nou, hier, pak aan!

0: clip nog gezien. Die ze bij Top Op hebben opgenomen van dit nummer Rapper's Delight van Sugar Hill Gang. Dat kan je nu ook niet meer voorstellen. Heb je dus die drie rappers, hè, dat kleine mannetje zit er ook bij, die andere twee rappers. En verder alleen maar dames in badpak. Ja. Maar dat slaat helemaal nergens op. Maar het is alleen maar... Nou, dames in bikini. Niet eens badpak, bikini.
1: Zou niet eens meer mogen.
0: Zou niet eens meer mogen tegenwoordig. Maar ja. Daar hadden we in 1980 geen enkel probleem meer mee, dames en heren. Thank God it's Friday, Rapper's Delight. Wij hebben daar trouwens helemaal geen last van in Thank God it's Friday. Want...
1: Nee, we houden wel van hot pockets en lunchdozen natuurlijk.
0: Hot pockets. We hebben opzoeken van...
1: Of de honingpot.
0: De honingpot, ja. Dames en heren, tijd voor Smits in Thank God It's Friday met anyweetjes en...
1: Zeer pikante praatjes,
0: oei,
1: want...
0: Ja, het is nog niet eens 8 uur.
1: Ik bedoel heel voorzichtig, maar seksspeeltjes zijn op proef toegestaan in de vrouwengevangenis in Nederland, hè?
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, dat heeft... Bij wijze van proef is het verbod op seksspeeltjes in de vrouwengevangenissen opgeheven. Het zou kunnen helpen... Om het vele seksueel wangedrag in vrouwengevangenissen te beperken, blijkt uit onderzoek. D66 staatssecretaris, ja, die voor de rest niks anders te doen, Van Bruggen. Onze Claudia Van Bruggen van D66 van Justitie en Veiligheid heeft de aanbeveling.
0: Heeft de aanbeveling
1: die daaruit voorkomt ter harte genomen. De proef is in mei, afgelopen mei begonnen en duurt in elk geval 1 jaar. Momenteel kunnen er zo'n 295 gedetineerde vrouwen meedoen. En dat is ongeveer 70% van de vrouwen die vastzitten. Vind ik niet eerlijk. Ik vind ze mogen allemaal een satisfier hebben, toch?
0: Maar wacht even, dus 295 dames, vrouwen...
1: Ja. Die mogen eraan meedoen.
0: Dat is 70% van alle vrouwen die vastzitten.
1: Juist.
0: Inderdaad. Dat vind ik best wel weinig eigenlijk. Dat betekent dus...
1: Maar ik vind het niet eerlijk. Ik vind het niet kunnen. Discriminatie, vind ik.
0: Nee, ja, dat weet ik.
1: Ja, vind ik wel. De vrouwen kunnen twee neutrale...
0: Ze kunnen ze toch ook delen?
1: Ja, dat doe je niet.
0: Maar waarom niet?
1: Je gaat geen satisfier delen. Zo, hoor.
0: Nou, waarom niet?
1: Ik ben klaar, hier.
0: Nee, even schoonmaken, maar dan kan je toch weer verder?
1: Nee, dat werkt niet.
0: Oh, okay.
1: De vrouwen kunnen twee neutrale vormgegeven hulpmiddelen aanschaffen. Antwoord de dienst justitiële inlichtingen, de DJI, op vragen van de NOS. Die kunnen ze tegen kostprijs kopen.
0: Oh,
1: ze worden dus niet gratis verstrekt. Nou, oké. De vrouwen hebben volgens de DJI keuze uit een satisfier.
0: Ah.
1: En een transparante dildo. Ja, geen bruine. Dat mag natuurlijk niet. Geen bruine dildo, een zwarte dildo. Dat kan natuurlijk niet, hè. Een satisfier is...
0: Dat er geen veil in zit, dat begrijp ik.
1: Ah, ja,
0: dat is het natuurlijk, ja.
1: Ze leggen het ook nog even uit, hè. Een satisfier is een stimulator die werkt met luchtdruk.
0: Stimuleren.
1: La, la, la, la, la, la, la. Gezonde seksualiteit draagt bij aan ontspanning, beter slapen en minder frustratie. En kan gezondheidsrisico's verkleinen die ontstaan door onveilige alternatieven.
0: Oei.
1: Zegt de DJI over de proef. Daarmee sluit de organisatie...
0: Heb je niet je eigen satisfier gaan kleien?
1: Nee, dat kan niet. Daarmee sluit de organisatie aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis. Onderzoekers schreven vorig jaar. Ten eerste ontneemt het huidige verbod op seksuele hulpmiddelen gedetineerde personen de mogelijkheid om hun seksuele behoeftes te vervullen. Ten tweede geven medewerkers van de medische dienst aan dat het verbod ook gezondheidsrisico's zoals schimmelinfecties met zich mee kan brengen, omdat andere producten worden gebruikt zoals zelfgemaakte seksspeeltjes.
0: Ja, zie, daar ga je al. Ja.
1: Eerder ontstond ophef in de Tweede Kamer omdat in gevangenissen van mannen tablets werden uitgedeeld met daarop soft porn.
0: Oh, ja. Het idee... Nou, daar zullen ze in geïnteresseerd zijn. Zeg.
1: Ja, natuurlijk niet.
0: Dit is lekker een beetje Emmanuelle kijken. Hè?
1: Ja.
0: In 2026, wat denk je zelf?
1: Dacht ik niet.
0: Nee.
1: Het idee achter het besluit was dat mannen dan langer rustig op hun cel konden blijven zitten, zodat ze minder lang hoefden te luchten en er dus minder gevangenispersoneel nodig is. Mijn hemel, D66, hou op! Als gevangenen mogen luchten, is er meer personeel nodig dan als ze opgesloten zitten in hun cel. Er zijn momenteel grote tekorten aan cipiers. Dergelijke tekorten spelen volgens Justitie en Veiligheid geen rol bij de keus voor de proef voor vrouwen.
0: Nou, dames en heren.
1: Nou,
0: en daarmee is het
1: daar maken ze zich druk.
0: Daarmee is het bruggetje natuurlijk al gemaakt naar de volgende One Hit Wonder.

0: Archies en Sugar Sugar uit 1969. Immense One Hit Wonder over de hele wereld. En nou komt hij. Die band heeft nooit bestaan. Serieus niet. Het is...
1: Goeie band.
0: Ja, goeie band. Nee, het kwam uit een tekenfilmserie van de makers van de Flintstones, notabene. Over een fictieve band. En daar is het nummer voor ingezongen, de studioartiesten. Maar de Archies hebben dus nooit bestaan. Ze hebben het maar de Archies genoemd. Het is een wereldwijde hit geworden. En de rest, dames en heren,
1: is history.
0: Thank God it's Friday. Tijd voor verheffing, dames en heren. En dat doen wij in Animatjes en...
1: pikante praatjes. Ja, ik heb nooit geweten dat vogelpoep geluk bracht, weet je dat?
0: Nou, wel veel stikstof.
1: Ja, ja, veel. Heel veel. Heel veel. Ja. Een inwoner van Nieuw-Zeeland heeft bewezen dat het geluk brengt als er een vogel op je hoofd poept. Hij won er namelijk €50.000 mee. Opgerekend, ja. De vogel poepte op zijn hoofd, waarop zijn vrienden zeiden dat dat geluk bracht. Ja, zegt de man, ik geloof dit eigenlijk niet. Maar toen was ik in de winkel waar ze lottokaarten verkopen en ik had nog wat geld in mijn zak. Dus ik kocht een kraskaart om het uit te proberen. Hij kon het niet geloven toen hij de juiste getallen kraste en €50.000 had gewonnen. Hij wil nu naar zijn oude woonplaats Christchurch teruggaan en het helpen de stad te herbouwen. Nou, dat is een raar bericht, vind je niet?
0: Ja.
1: Ik bedoel, €50.000 doe je niet zoveel natuurlijk, hè?
0: Nee, dat is een putdeksel.
1: Dat is, ja, nee, dat is bij mij binnen een dag op.
0: Ik zie ook niet wat je daar nou mee moet. Nee.
1: Ik zou het echt, ja, ik heb geen idee, maar vogelpoep brengt dus geluk, zeggen ze. Nou ja.
0: Oké, okay, nou ja.
1: Ja, ja.
0: Poep op je hoofd.
1: Poep op je hoofd, zeggen wij, hè?
0: Ja. Ik vind het wel een heel raar bericht, hoor. Nou, anyway, maakt ook helemaal verder niet uit, dames en heren. Het is... We lopen tegen achter, dames en heren, in. Thank God it's Friday. En daarna nog een vol uur. Thank God it's Friday. Tot aan 9 uur hier op Seabreeze. One Hit Wonders. Nou, dit is ook wel een klassieker, hoor, dames en heren. Sniffing the tears in his driver's seat.

0: lekker bandje, hoor.
1: Heerlijk.
0: Uit 78. En Blackberry natuurlijk, dames en heren. Je kent het, want het was een gigantische one-hit wonder. En we zaten ons net af te vragen in de studio dat het eigenlijk vreemd is dat het maar een one-hit wonder geweest is. Want muzikaal gezien zit dit ongelooflijk knap in elkaar. Het is heel ingewikkeld om dit te spelen. Dus die band die kon echt wel wat. Maar ja, het is nooit meer geworden dan Blackberry, dames en heren. Dames en heren, allemaal welkom bij Thank God It's Friday. Je bent live verbonden met de Loften en Laren. En je hebt het tenminste al lang en breed in de gaten. Het gaat vandaan over eendagsvliegen. Of beter, one hit wonders in de muziekindustrie. Een artiest of groep die slechts één hit heeft gehad in de wereldwijde hitparade. En we zijn zuiver in de selectie, dames en heren. Want mensen die regionaal nog een ander hitje hebben gehad. Nee, dat telt niet mee. Echt one hit wonders. En vandaag, dames en heren, is het 25 december. En dat is dezelfde vaste dag. En werd in 1990 in het leven geroepen door de Amerikaanse muziekjournalist Steve Rosen. Het eren van artiesten en bands die wereldwijd nationaal of internationaal beroemd werden. Door exact één grote hit. Om daarna weer definitief uit de schijnwerpers te verdwijnen. Zo, Loris, hoe is het, jongen?
1: Ja, lekker hoor.
0: Ben je er klaar voor met, ja, je retro koptelefoon?
1: Ja, absoluut. Mooi is hij, hè? Ben je jaloers? Ja, dat zeg ik wel.
0: Nee, ik ben niet jaloers.
1: Jawel, nee. Vind het wel. Jawel, nee. Je mag hem wel een keertje op.
0: Nee, ik vind het ding veel te zwaar. En ik heb hem zo
1: hij is niet hard. Zwaar.
0: Hij is wel zwaar.
1: Nee, joh, schijt toch uit.
0: Vergeleken met mij.
1: Je krijgt toch geen schimmel aan je bijbal van? Ik bedoel, dan maakt dat nou uit.
0: Ja, maar ik heb geen bijbal.
1: Oh nee, zwaar, ja.
0: Ik moet het doen met twee.
1: Ik heb er nog één met één. Maar goed, die ga ik niet over hebben.
0: Zelfs Hitler wat zegt dol op ook al. Had die maar een bal. Live uit de bandcamp, dames en heren. Dit is Loft in Laren. Geen weerzin, onzin. Waanzin, de gulle lach. Tot aan 9 uur. Op Seabreeze natuurlijk. 1395 en 1098 rijm. En 1395 is sinds een week weer in de lucht. Maar ze hebben daar nieuwe soundprocessing met de zenders.
1: Oh, ja.
0: Dat is een partij. Horny.
1: Ik hoor het zelfs op AM.
0: Yes, die weet niet wat je hoort.
1: Lekker helder.
0: Is dat het? Is echt fantastisch, man. Ja, ja echt geweldig.
1: Met dank aan degene die het nieuwe pand betraden.
0: Nee, dit is iets. En ik moet een excuus ook niet echt te maken, want ik heb niet echt een fout gemaakt. Maar ik had het met Marcel over. En ik zei, maar weet iets wel dat we op 6 kHz modelleren? En Marcel stuurt even een linkje door van de website van iets. Ja, laat ik zeggen... Er is altijd baas boven baas.
1: Ja, zeker. Meer zeg ik nog niet.
0: Dat is echt de koning van de soundprocessing. Kom hier aan met mijn gelul. Anyway. Dus we zijn weer in de lucht, dames en heren, met twee zenders. Straks om 8:30 het gedicht van de week. Natuurlijk van Lawrence. Live meekijken. Doe je via onze Loftcamps. Ga naar onze Facebookpagina. Thank God It's Friday. Of naar radioseabreeze.nl. Daar kun je meekijken in de studio. En uiteraard ook mee luisteren.
1: Mee gluren.
0: Gluren, ja.
1: Een man die loopt door de hoerenbuurt. Met de gedachte om zich eens lekker te laten snorkelen. Ja, daar is die zin in, hè. Hij belt aan bij een hoertje en hij vraagt... wil je mij ook pijpen, zegt ze. Ja, maar meneer, zegt het hoertje. Zit u daar aan de overkant? Al die auto's staan? Ja, zegt die man. Dat heb ik allemaal mijn snorkelen verdiend, zegt ze. De man die neemt ervan een dag later komt hij weer langs bij het hoertje... en vraagt of ze het ook van achteren langs doet, hè. Meneer, zegt het hoertje, ziet u hier daar aan de haven al die boten liggen? Ja, zegt die man, die heb ik allemaal met van achteren verdiend. Ja, met van achteren doen verdiend, hè, allemaal. De man neemt het er weer van en een dag nadien gaat hij weer langs bij het hoertje en vraagt of ze het ook normaal doet. Ja. Meneer, zegt het hoertje, ziet u aan de overkant al die huizen staan? Ja, zegt die man. Nou, als ik een kut had gehad, waren die ook voor mij geweest.
2: Eindelijk weekend. Thank God It's Friday.
0: Zo, nou, heerlijk. De toon is gezet, dames en heren.
1: Tweede uur, dan mag het. Oh, oh,

0: 1996 en Breakfast at Tiffany's in Thank God It's Friday. Het is vandaag 25 september, tijd voor de dag.
1: Hallo. Ja,
0: hallo, ja, politie.
1: Ben ik weer. Ja. Het is allemaal wat, hè?
0: Ja, ik zat even te kloot hier, sorry.
1: De kloot viool. Ja, dat mag. We zijn live, hè? Dan mag je alles doen.
0: Ja, maar dat ging precies raar. Maar dat maakt niet uit.
1: Tweede uur gaan naar de overlevenden natuurlijk. Overlevenden.
0: Overledenen.
1: De overledenen. En dat was in 1506 Wiebe. Philips de Schone. Hij werd maar 28 jaar. De vorst van de Bourgondische Nederlanden. Nou, dat zou maar een goede vorst geweest zijn, zeg.
0: Ja.
1: Heerlijk, hè? Lijkt me niet. 1849. Johan Strauss senior.
2: Ja.
1: Jazeker wel. 54 jaar geworden, maar ook jong. Oostenrijkse componist. 1941, Klaus Barbie. 77 jaar. Waarom noem ik die man eigenlijk?
0: Ja, lekker fijn.
1: Ja, dat moeten we niet meer. Die gaan we.
0: Een fucking nazi.
1: Die gaan we wissen. 2008,

0: 1952 geboren Christopher Reeves, Amerikaans acteur. Helaas ook niet meer onder ons, overleden in 2004. 1955, Karl-Heinz Rummenigge, Duits voetballer. En 1960, Saskia Dekkers, Nederlands televisiejournalist. 1961, Heather Locklear, Amerikaans model en actrice. Mooie vrouw was dat toen de tijd. Maar die doet het nog hoor. 1968, Friso van Oranje-Nassau van Amsberg. Ja, die is helaas overleden
1: is
0: in
1: ook,
0: 2013. Ja, ja, ik vond het toch wel zielig eerlijk gezegd. Maar goed. 1981, uit M, Bouke Scholten, Nederlands zanger. En ja, hij kan, ik vind het een fantastische zanger. En zeker in het Elvis-segment, zeg maar.
1: Nooit gehoord.
0: Nee, Bouke Scholten niet?
1: Nee.
0: Ja, 1986, Marleen de Roy, Nederlands politiek verslaggever. 1994.
1: Zeker niet bevooroordeeld, helemaal niet.
0: Nee. 1994, Kai Verbeij, Nederlands schaatser. En als laatste geborene, 1997, Suzanne Schulting.
1: Ah!
0: Die is ook weer gelukkig in de liefde, begreep ik. Maar goed. Dan gaan we over naar de muziekjager ook nog. Die hebben we ook nog. 25 december deze dag, 1943. Gary Alexander van de Association. 1944. Mike Douglas van Orchestral Maneuvers in the Dark. Hij was de toetsenist. Is de toetsenist, moet ik zeggen. 1945. Oney McIntyre. Van Average. White Band. En 1948. Susha Citroen. Ah ja, ik ken alleen Tini Relmuis, maar Susha Citroen.
1: Nee, zij is echt een hele beroemde.
0: Beroemde, ja, zeer beroemd. Ja. Ja. 1968, Mandy Winter. Oh, die. Zangeres uit Duitsland. En 1968, Will Smith. Ja, de rapper uit de United States of America. En als laatste, 1955, Zucchero. From Italy.
1: Adelmo Fornaciari. Zo heet hij eigenlijk. Maar zijn artiestnaam is Zucchero, dames en heren. Fantastische zanger uit Italië. En hier heeft hij

0: Tsukuro en Paul Young en Senzana Donna. En daarna One of Us van Joan Osborne uit 1996. Absolute one-hit wonder. Maar hij mocht in Nederland niet uitgezonden worden op de EO destijds.
1: Oh.
0: Want ja, het gaat natuurlijk over God. Maar er zit de regel in. What if God was one of us? Just a slob, een zwerver, like one of us. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dan gaat Jan van der Beek, of hoe heet hij, die gek helemaal over de pis.
1: Dat zou ik thuis helemaal niet hebben. Ik zou het erachter zetten in ragged clothes, bijvoorbeeld. Ja.
0: Nee, dat is weer een ander liedje.
1: Dat is toch mooi, hoor?
0: Dat is weer een ander liedje.
1: Nee, ja.
0: Thank God it's Friday, dames en heren. Ja! Op naar de verheffing.
1: Nou.
0: Oh, nou, dat was wel goed.
1: Nou ja.
0: Het is tijd voor... U weet het al, hè?
1: Geetjes.
0: En die weetjes. En...
1: pikante praatjes. Ja, ja, een bizar tafereel in Bangladesh. Wie een man moet met steen aan zijn geslachtsdeel door het dorp lopen.
0: Mr. Lifto!
1: Ja, nou ja, is wel een soort Lifto, ja. Ja, die straffen hebben ze daar nog, hè. Maar wel een hele goede straf, naar mijn idee. Dat zouden ze vaker moeten doen, als je het verhaal hoort, in ieder geval. Een straf die je niet snel zult vergeten, staat hier. Een 30-jarige man in Bangladesh werd door een lokaal dorpstribunaal gedwongen om naakt door zijn woonplaats te lopen met een steen om zijn snikkel.
0: Aan zijn snikkel.
1: Ja. De opmerkelijke straf volgde nadat de man een 12-jarig meisje zou hebben gedwongen om met hem te trouwen. Het lokale tribunaal besloot daarop tot een openbare vernedering. Ja, vind ik helemaal niet slecht.
0: Nee, nee.
1: De man moest onder toezicht ook van ongeveer 200 dorpsbewoners door het dorp lopen terwijl hij een steen aan zijn geslachtsdeel was bevestigd. Het bizarre schouwspel vond plaats in een dorp zo'n 30 kilometer ten zuiden van hoofdstad Dhaka. De lokale dorpsraad, de zogenoemde Salish, had volgens de berichtgeving echter helemaal niet het recht om dergelijke lichamelijke straf op te leggen. Nou en. De zaak zorgde daarmee niet alleen vanwege die opmerkelijke straf voor ophef. Het incident liet ook zien hoe lokale dorpsgenoten in Bangladesh soms eigenhandig straffen opleggen die buiten de wettelijke bevoegdheden vielen. Nou ja, dat was het verhaaltje. Maar ik denk dan van... slimme dorpsraad.
0: Ja, zeker.
1: Is hij meteen afgelopen. Met die kinderen misbruik en zo. En dat soort
0: shit. Nou ja, zo kan ik ook nog wat straffen hier verzinnen. Ik bedoel, kom maar door.
1: Ja, daar krijg ik ook een paar van. Ja hoor.
0: Zou we niet mogen, maar...
1: Nou en?
0: Zometeen, dames en heren. Thank God it's Friday. Het absolute hoogtepunt. En je weet wat het is. Het gedicht van de week van Lawrence Kwaadvlieg. Maar eerst nog een fantastische one-hit wonder. The New Radicals and You Get What You Give.

0: eentje een one-hit wonder, dames en heren. Want de nieuwe Radicals geeft een geweldige muziek. You Get What You Give. Lijkt een beetje op de Waterboys.
1: Ja.
0: Uit 1999, dames en heren. In Thank God It's Friday.
2: Een teder moment. In Thank God It's Friday. Kwaadvlieg. Gedicht van de week.
0: Iedere week, dames en heren, wanneer onze 15-koppige redactie het thema van de uitzending heeft vastgesteld, sluit Lorenz zich op in zijn torenkamer in Muiden tegenover de kerk. De luiken gaan dicht. De druipkaars gaat aan en de Oost-Indische inkt wordt ingedoopt. Dan schrijf je het gedicht van de week. En de luiken gaan pas weer open als het gedicht klaar is. Vandaag is het poëzie, dames en heren. Poëzie is een literaire vorm waarin taal op een creatieve en vaak ritmische manier wordt gebruikt om gevoelens, gedachten, beelden of ideeën uit te drukken. Dit gedicht heet Die Ene Noot.
1: Een lange zomer lang knetterde een scherpe bliksemflits en klonk je uit ieder raam. Jij was de vuurvlieg in de grote schijnwerpers. Je naam werd geschreven. In het gekleurde neonlicht klopte je op de deuren van vele cafés en rocktempels. Een oceaan van luide kelen, echo's die de verre hemel openscheurden. De radio's dronken gulzig je adem, terwijl de klok kleine uren kleurde. Alsof de hemel voor je week. Klonk het applaus als een branding tegen de rotsen. Een stormvloed zonder einde. Een denderend applaus, maar de echo werd zachter. De stemmen verdwenen als een veel te korte solo. Maar het eindeloze nummer bleef. Een lied voor de eeuwigheid. Al was het maar eenmaal groot. Het was die ene noot die precies goed viel en daarom nooit meer verdween.

0: Wat een waanzinnig nummer van Richard Harris en MacArthur Park. En daarvoor het gedicht van de week, over waanzinnig gesproken, van Lawrence. Prachtig, die ene noot. Het is bijzonder, hè? MacArthur Park komt uit 1968. En in die tijd had je toen alleen maar singeltjes. En dat nummer duurt 7,5 minuut. Dus al die producenten, iedereen zei, je bent knettergek. Je kan niet een nummer van 7,5 minuut op een singeltje zetten. Maar dat hebben ze toch gedaan. Alleen, geen radiostation draaide het.
1: Te lang waarschijnlijk.
0: Te lang.
1: En, het is een soort musical nummer eigenlijk ook, vind ik.
0: Ja, ja. Maar in die tijd had je WABC. WABC was in New York. Was het grootste radiostation toentertijd in de Verenigde Staten. En wat die deden, die programmaleider, die had iedere maandagmorgen, liet hij alle nieuwe singles van alle platenmaatschappijen binnenkomen. En je moet je voorstellen, die gasten die draaiden 25 platen per week. Dus die roteerden ieder uur. Meer dan 25 platen draaiden ze niet. Dus 24/7, dezelfde 25 platen. En het was waanzinnig populair. En dat was zo populair dat alle radiostations in de Verenigde Staten stuurden mensen naar New York om te horen wat WABC ging draaien. En dan konden ze dat kopiëren. Hij had dus in zijn kantoor had hij alle nieuwe singles van de week. En die liet hij door zijn secretaresse liet hij het label afplakken. Zodat ze niet wisten wie het was. En en nou ja, uiteindelijk komt dus ook Richard Harris. Maar dat wist hij niet. Ligt hij op de draaitafel. En iedereen van het radiostation die komt langs en zegt, what the fuck is dit? Wat is dit? En die heeft hem meteen in high rotation gegooid. En de rest is history.
1: Ja, fantastisch.
0: Zo kan het gaan. Ja, Richard Harris en MacArthur Park, dames en heren. En thank God it's Friday. Bijna kwart voor negen. Maar we laten jullie natuurlijk niet gaan voor nog even wat wijsheid uit de mond van professor Dr.
1: Zaliger.
0: Lawrence Kwaadwieken in de weetjes en
1: en pikante praatjes en de eigenaar van de bistro, de Schurende Schaar. Ja, dit is ook weer een mooi verhaal. Spaanse brandweerlieden zijn 2 uur bezig geweest met de anus van een Duitse toerist. Moet je dat voorstellen? Ja, ja, er gebeurt. Er gebeurt. Hij had een seksspeeltje in zijn hol gepropt en kreeg het er niet meer uit. De 51-jarige Duitser belde vanaf vakantieeiland Ibiza in paniek de politie.
0: Ibiza.
1: Ja, Ibiza. Toegesnelde brandweermannen zagen een 15 centimeter lange metalen ring in zijn poepert zitten. Een elektrische zaag moest er aan te pas komen om
0: om het
1: seksspeeltje uit de bloederige anus te wrikken.
0: Jezus.
1: De reddingsoperatie duurde zo lang dat de batterijen van de zaag 2 keer vervangen moesten worden. God, ook zorgde de confrontatie tussen de zaag en het metalen ding voor een spervuur aan vonken.
0: Was dat een Maclita?
1: De nieuwe Maclita's, ken je die?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, jongens,
1: dat is een nieuw apparaat, hè? Ja. Sjoerd de Jong verkoopt ze.
0: Voor weinig.
1: Ja, die verkopen ze, die verkopen ze. De Maclita.
0: De Maclita.
1: Moet je hem even opzoeken. Ook zorgde de confrontatie tussen de zaag en het metalen ding voor een spervuur aan vonken. De brandweer omschreef de operatie als zeer complex. Omdat de anus, of de reet van de man, steeds meer opzwol naarmate het seksspeeltje langer in zijn endeldarm bivakkeerde. Vanwege de hersenpijn was de Duitser volledig verdoofd. En dan schrijft World News. Ja, of het dan goed gekomen is, staat er niet bij. Dat is wel jammer, hè?
0: Ja, daar ga ik wel vanuit. Maar dit is wel de reden waarom sommige mensen niet naar Thank God It's Friday mogen luisteren.
1: Nee, die heb je, hè?
0: Van die vuilspuiterij van
1: jou. Maar luister, ik verzin het niet zelf. Dit komt allemaal uit de boeken, hè?
0: Ja.
1: Allemaal uit het nieuws.
0: Uit het heilig schrift.
1: Het is echt gebeurd.

0: Lekker nummer uit 1969 van Steam. Ook nooit meer wat van gehoord. Na na na, hey hey, kiss him goodbye. Aardig is wel dat hier een Nederlands variant van is gemaakt.
1: Ja, wanneer was dit nummer? 69?
0: 69, ja. Okay, dat is gemaakt door Los Piratos.
1: Uit Achterhoek.
0: Nee. Dat waren de DJ's van Veronica. Rob Outelex.
1: Oh ja.
0: En wij zijn piraten. Ja. Na. En die hebben dat... met name Rob Outelex heel erg dik met... weet die Peter Koelewijn. En die had een eigen studio. En die zaten met grote regelmaat te zuipen in... maakt niet uit waar, maar in dit geval in Loosdrecht.
1: En de rest, ja.
0: En toen kwamen ze op dit idee. En toen zijn ze met het hele zootje... Katje Lam de studio ingedoken.
1: Hebben gewoon gezongen, is wel leuk.
0: Ja, dat is
1: wel leuk natuurlijk.
0: Hartstikke idee, ja. Dus, zo ging het dan.
1: Met z'n allen,
0: dames en heren. Dames en heren, deze Tang Out is Friday zitten op, helaas. Volgende week zijn we er weer. U kent ons, same time.
1: Same station.
0: Mm-hmm. Ga je nog iets leuk doen dit weekend?
1: Boodschappen, denk ik. Want ik
0: moet, wat leuk.
1: Ik moet natuurlijk wel sturen altijd. De hele
0: ja,
1: dag.
0: Ja, maar dat is wel leuk, jong. Gezellig.
1: Nee. Dit is wel leuk. We gaan naar de... tegenover de Macro heb je een heerlijke Oriental Place... waar je heerlijke hapjes en dingetjes kan kopen. Oh, daar heb ik er al zin in. We gaan morgenavond lekker eten.
0: Oké. Nou.
1: Ja. Ja.
0: Dan ga ik naar de Plus.
1: Ga jij maar lekker naar de Lidl.
0: Lidl.
1: Dat is ook leuk, hè?
0: Dames en heren, mag ik jullie ongelooflijk bedanken voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. We laten je alleen met deze fantastische One-Hit Wonder uit 78. Hier is Exile. De Rozen.
1: De Rozen met z'n allen.
0: Hier is Kiss You All Over.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Verschillende staatssecretarissen en jeugdminister Sterk hebben in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat het kabinet begin volgend jaar excuses wil maken aan kinderen uit gezinnen die door de toeslagenaffaire getroffen zijn en uit huis zijn geplaatst. Het gaat om ruim 2000 jongeren. Het kabinet is al langer van plan sorry te zeggen, maar wilde eerst uitzoeken hoe die verontschuldigingen eruit moeten zien. Daar is iets op bedacht. De dossiers van deze jongeren worden op verzoek van de ouders en de kinderen opnieuw beoordeeld. En minister Sterk heeft gezegd dat jongeren die een gevaar vormen en in een gesloten jeugdinrichting zitten, 's nachts niet in hun kamer worden opgesloten. Het kabinet Schoof wilde dit wettelijk regelen. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die gevaarlijke situaties veroorzaken. Zij zouden 's nachts opgesloten worden, maar minister Sterk ziet dat niet zitten. Zij vindt dit niet proportioneel en de noodzaak is in haar ogen niet onderbouwd. Het wapen dat vanmiddag gebruikt werd bij de fatale schietpartij in Amsterdam-Noord is door duikers gevonden. De verdachte had zijn wapen in het ei gegooid. Volgens de politie is deze man de enige verdachte. Op een terras op de NDSM-kade, vlak in de buurt waar de pont vanaf het Centraal Station aanmeert, werd een medewerker van justitieel complex Zaanstad doodgeschoten. Mensen die beelden of informatie hebben, worden door de politie opgeroepen zich te melden. Het driedaagse bezoek van de Chinese president Xi aan de VS zit erop. Volgens de Amerikaanse president Trump was het een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes voor zowel China als de VS. Trump laat weten dat hij zijn Chinese collega binnenkort weer zal zien. Daarmee doelt hij op de top van het economisch verbond in China dat in november plaatsvindt. Een maand later treffen ze elkaar opnieuw tijdens de G20-top in Miami. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie zal de apparatuur van de Spaanse fotograaf die afgelopen zaterdag op het Haagse Malieveld bij een actie van de politie in het water terecht kwam vergoeden. Tijdens de rellen op het Malieveld werd de fotograaf door een agent in het water geduwd. De politie verklaarde eerder dat er werkruimte voor de arrestatieeenheid gecreëerd werd. Volgens een woordvoerder zou de agent in kwestie mogelijk niet gezien hebben dat er water achter de fotograaf was, maar daarmee wil ze het niet goed praten. Dat de fotograaf in het water terecht kwam is nooit de bedoeling geweest. De politieke fusiepartij PRO sluit zich in het Europees Parlement aan bij de Europese Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. 65% van de PRO-leden stemde voor rood. De uitslag van het referendum is bindend. Tijdens het ledenreferendum werd ook een nieuwe partijvoorzitter gekozen. Ruim 50% van de leden koos voor oud-FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. Bij Russische aanvallen op klaarlichte dag op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen omgekomen. Meestal vallen de Russen 's nachts met drones en raketten Oekraïne aan, maar de laatste tijd gebeurt dat steeds vaker overdag. Daarnaast zet Rusland meer ballistische raketten in. Deze zijn door Oekraïne lastiger te onderscheppen. Oekraïne heeft een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen die door de VS ontworpen zijn. Tijdens zijn bezoek aan New York afgelopen week herhaalde de Oekraïense president Zelensky nogmaals dat zijn land om luchtverdedigingssystemen zit te springen. In een interview met de Amerikaanse nieuwszender NBC heeft Microsoft medeoprichter Bill Gates gezegd dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. Hij zei dat er nog nooit een wapen is geweest dat zo krachtig is als de combinatie van mensen met slechte bedoelingen die de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken en hij pleit daarom voor een wetgeving om de risico's van AI te verminderen. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

речь муза, везенит.

0: Dank u.
1: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. De omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. En in een interview met Amerikaanse nieuwszender NBC heeft Microsoft-medeoprichter Bill Gates gezegd dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. Hij zei dat er nog nooit een wapen is geweest dat zo krachtig is als de combinatie van mensen met slechte bedoelingen die de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates pleit daarom voor een wetgeving om de risico's van AI te verminderen. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo oppositiepartijen vergaderde de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze. Elke ochtend.

0: naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Friday Boost met Alex van Sloten. Elke vrijdagmiddag van 2 tot 4 op Radio Seabreeze.
1: I will survive without you.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen PRO en VOLT trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtse oppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.